0: Show. Blend. 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar ze bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze werd 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. De Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler. Al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. 'S Ochtends is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS-journaal.

Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpassen om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen dat plan, maar de VVD is tegen. In de Amerikaanse staat Washington is een vrouw van 30 gearresteerd in verband met een schietpartij in Canada eerder dit jaar. Op 10 februari vermoordde een 18-jarige vrouw uit Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Vervolgens schoot ze 6 mensen dood op haar voormalige middelbare school. En daarna doodde ze zichzelf. De vrouw die in de VS is gearresteerd wordt ervan verdacht de schutter advies te hebben gegeven. Zo zou ze de schutter tips hebben gegeven over welk wapen ze moest kopen en hoe ze haar plannen geheim kon houden. Ook zou ze hebben aangeboden de dodelijke schietpartij te livestreamen. Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. In een speciaal ontworpen shirt was Messi zelf goed voor 1 doelpunt en 2 assists. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. In de ochtend is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf

Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat melden haar advocaten. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voordat ze volledig hersteld is. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen het plan, maar VVD is tegen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends eerst mistig, daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes kunnen krijgen van €15.000. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends is het eerst mistig en daarna zijn er zonnige perioden. In de middag kan de temperatuur oplopen tot zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: worden met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Vanaf 2029 moeten veel mensen bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom en dat betekent een lagere energierekening dan bij gas. Hybride warmtepompen kosten zo'n 6.000 euro. Een investering, zegt de minister.
1: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening.
0: Mensen die het niet kunnen opbrengen, kunnen een renteloze lening krijgen. Bewoners van appartementen en monumenten hoeven niet over te stappen. Nou, het volgende bericht, dat duurt even, want de muis die zit niet op de goede plek. En nu wel, Christa Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar, ondanks een mislukte executie vorige week. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw nog steeds intensieve medische zorg in het ziekenhuis. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. De executie werd afgebroken en Pike werd naar het ziekenhuis gebracht. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm heeft de Zweedse politie een gewapende man neergeschoten. Volgens de Zweedse omroep SVT had de man een mes bij zich. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Wat hij van plan was, is niet bekend. Lionel Messi heeft in Buenos Aires afscheid genomen van het Argentijnse elftal. Hij sloot zijn interlandcarrière af met een overwinning op Benin in een vriendschappelijke wedstrijd. Duizenden fans zagen hem nog 1 keer scoren.
2: Así va Leo, va Messi, Messi, goal! Argentino, Argentino, Argentino de Leo de Messi.
0: Na afloop bedankte Messi de supporters in een afscheidsvideo. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen, de week is weer doormidden. Goedemorgen Jasmine.
1: Goedemorgen.
0: Mag ik jou feliciteren met de verjaardag van Toni Braxton? Die is vandaag jarig.
1: Oh, en hoeveel kaarsjes mag Toni uitblazen?
0: Ik zeg uit mijn hoofd in de 50. Maar ik ga het zo even voor je opzoeken.
1: Congrats.
0: Verder is het de dag waarop we terugkijken op een wedstrijd van Argentinië tegen Benin. Het was een vriendschappelijke wedstrijd. Maar ook de laatste wedstrijd van Lionel Messi als het gaat om de interlandwedstrijden. Dus dat hij uitkomt voor Argentinië.
1: Ik dacht dat hij al eerder afscheid had genomen.
0: Nee, dit was gewoon
1: dit
0: de bye-bye.
1: Dit was echt de officiële...
0: Huilende Argentijnen.
1: Nou, dat heb ik
0: werd
1: wel
0: voor hem gezongen.
1: Heb ik gezien bij het WK. Genoeg tranen van Argentijnse.
0: Ja, hij heeft zelf ook even een traantje weggepikt. Ja? Ja, er waren 85.000 toeschouwers bij die laatste wedstrijd.
1: Zo hé.
0: En heeft in de 71ste minuut heeft hij gescoord. Want het werd 3-0.
1: Oh, toch
0: twee
1: nog
0: keer
1: wel.
0: Een assist van hem. Maar in de 71ste minuut nog even eentje erin.
1: Het was hem toch nog gegund.
0: Ja, het is toch ook raar als je dan afscheid neemt en je kan
1: en je
0: niet scoren.
1: En je scoort niet. En dan heet je Lionel Messi.
0: Je bent Messi, een van de beste voetballers ter wereld.
1: Ja, maar was het een makkelijke zo van, nou hier, pas, doe jij hem maar even.
0: Nou, niet super makkelijk.
1: Nee.
2: Messi voor 3-0. 126 goals.
0: Ja, 126 goals heeft hij erin geschoten.
1: Zo hé, ja, zie niks. Maar hij gaat nu met pensioen dan?
0: Nee, hij voetbalt nog wel gewoon.
1: Oh,
0: alleen niet
1: wel.
0: Meer voor Argentinië.
1: Oh.
0: Op een gegeven moment kom je op leeftijd, hè?
1: Ja, maar voor wie gaat hij dan voetballen? Voor een...
0: Voor een club. Maar niet voor Argentina.
1: Oh, okay.
0: Het speelde zich af in Buenos Aires. Natuurlijk de hoofdstad van Argentinië. Estadio Monumental. En de man is 39. En dat vinden ze een goede leeftijd om te zeggen.
1: Bye bye. Zwaai zwaai. Bedankt voor je service.
0: Dan Starbucks wordt aangeklaagd. Ik vond het wel interessant. Want er zijn in Amerika altijd rechtszaken.
1: Ja.
0: Maar dit is van mensen die gewoon een latte hebben gehaald.
1: Ja.
0: En de latte suikervrij hebben gekocht.
1: Uh-huh.
0: En wat blijkt, die was niet suikervrij.
1: Oh, en dan kan je ze aanklagen.
0: Ja, dan kan je ze aanklagen. Er zat dus evenveel suiker in als in een KitKat-reep.
1: Nou, als ik dat had geweten, had ik het ook gedaan. Ik heb ooit een keer ik hou van chai tea.
0: Ja.
1: Een latte, chai tea latte. Maar ik hou dus absoluut niet van koffie.
0: Ah.
1: En toen hebben ze mij dus een keer per ongeluk een dirty chai gegeven. Daar
0: zit
1: namelijk een scheutje koffie in.
0: Oeh.
1: Nou, ik vond dat zo smerig. Ik ben uiteindelijk wel weer teruggelopen en gezegd... ja, I'm sorry, maar dit is niet wat ik wilde. Maar ja, als ik had geweten dat ik had kunnen aanklagen.
0: Ja, dat kan dus gewoon. Ja, in Amerika, is het wat makkelijker. Hè?
1: Ja.
0: Om zo advocaat te vinden ook daarvoor.
1: Ja.
0: Maar wat blijkt nou? Het is niet de siroop die erin is gegoten. Het is niet de koffie. Het is de melk waar het in zit. Dus het is een natuurlijke suiker.
1: Oh.
0: Maar ze hebben die hele lekkere, dikke, volle, romige melk die ze erbij gooien.
1: Ja.
0: Er zit dus heel veel suiker in.
1: Oh, oké.
0: Maar suikervrij is de koffie dus niet.
1: Nee, oké. Nou.
0: Goed om te weten als je de eerste keer naar een Starbucks gaat. Zometeen de Jasmine's Classic in de morningshow van vandaag. En dit is High Five met I Like The Way.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Nog geen maandje oud is hij. Het 13e en nieuwe album van Chaka Khan. Shaqzilla heet hij. En daarop staat deze Boogie's in my soul samen met Snoop Dogg.
3: Jasmine's Classic. Ja, afgelopen 5 oktober is Freddie Jackson helaas overleden. 3 dagen na zijn 70ste verjaardag. Freddie Jackson is bekend in de jaren 80, 90... door zijn super smooth en romantische slow jams en ballads. Hij had ook hits zoals Rock Me Tonight, Jam Tonight, Do Me Again. Meerdere Grammy-nominaties gehad en een American Music Award gewonnen voor het nummer Nice and Slow. En vele artiesten zijn ook door hem geïnspireerd geraakt. Onder andere Snoop Dogg en October London, die in 2022 het nummer Touch Away uitbrachten. Dat een directe rework is van en een moderne interpretatie van Jackson's klassieker Love is Just a Touch Away. En ook Outkast die noemde Freddie Jackson in de track So Fresh and So Clean. En daarin zegt hij dan cooler than Freddie Jackson sipping a milkshake in a snowstorm.
2: Oh ja.
3: Ja, hoe cool is dat toch? Yeah. En als je ook die clip ziet van Freddie Jackson, het is ook echt zo. Dan staat hij dan te wachten op een vrouw, weet je wel. En dan ziet hij haar en dan pakt hij haar hand. En dan staat hij gewoon zo heel, voor haar te zingen. En
2: dan is hij dus een milkshake aan het drinken terwijl het sneeuwt. hoe koud wil je het hebben?
3: Hoe cool ben je dan? Dus ik dacht, als eerbetoon aan deze geweldige zanger, Freddie Jackson. You are my lady.

0: NPO Blend. Goedemorgen, het is 7:35 en je hoorde I Try.
1: Het NPO Blend weer.
2: Net als gisteren begint de dag weer mistig, maar breekt de zon snel door en wordt het een aangename 20 tot 25 graden. En later vanavond kans op een kleine bui.
0: Ja, dit is toch een beetje aangenaam vandaag ook overdag. Ja, dat is wel lekker.
2: Wat chill, toch? Ja.
0: Ja, ik vond gisteren ook lekker warm.
2: Zeker, alleen de mist was wel echt heftig.
0: In het begin van de dag.
2: Ook in de avond. Ik reed vanuit Dordrecht terug naar Amsterdam. We hadden een klein feestje. En het was echt super mistig.
0: Oh ja, was dus, je neefje niet jarig?
2: Ja, mijn neefje was 16 geworden.
0: Gefeliciteerd nog.
2: Ja, dankjewel. En mijn zoon reed daar naartoe. Dus ik heb zijn playlist moeten aanhoren, 2 uur lang.
0: Oh ja, wat staat daarin? Wat rijdt hij?
2: Ja, van alles van house. Hij is tegenwoordig helemaal into the house en festivals. Maar ook gewoon nog Joe en dat soort artiesten.
0: En toen reed je terug en toen was het mistig.
2: En toen zei ik ga rijden. Mama gaat nu toch weer even rijden, want het is mistig. Dus dat vond ik toch net iets fijn. Hij heeft net zijn rijbewijs. Maar het was heel erg mistig.
0: Over verjaardagen gesproken. Ik zou dus cheesecake voor je meenemen vandaag.
2: Ja, dat zou je doen.
0: En ik liep hier de trap op in het gebouw van de NPO. En toen realiseerde ik me dat ik dus gisteravond ben ik om 9:30... Ja. Nog in een supermarkt die open is tot 22:00.
2: Okay.
0: Ben ik 2 taarten gaan halen.
2: 2 zelfs?
0: 2, ja, want er was geen cheesecake. Dus toen heb ik de appeltaart en de chocoladetaart gekocht. En ik ben ze gewoon vergeten.
2: Hoe dan?
0: Ja, stom hè?
2: Leon, ik vind het ook echt niet oké hoor. Leon, onze producer, zit hier, was helemaal blij toen hij hoorde dat er taart zou komen.
3: Mag je een keer invallen?
2: Ja, dus dat.
0: En ook lullig voor Leon, die is er morgen niet.
2: Nee.
0: Morgen is er een ander. Maar we zullen aan je denken.
3: Klopt. Ik koop zelf wel taart.
2: Ja, Leon zijn vriendin is vandaag jarig. Gefeliciteerd.
0: Oh ja,
2: Leon.
0: Nog meer taart.
3: Ja, ik krijg wel taart.
2: Je krijgt wel taart, ja. Zo zielig is hij helemaal niet hè.
0: Moeten we die bellen trouwens? Is dat een goed idee?
3: Nee, je is aan het werk.
0: Okay. Nou, zometeen in de morning show wel Eric B. en Rakim met Know the Ledge. Oftewel, The Knowledge. Know the Ledge. Ride with You met van Joe en de G-Unit hoor je nu op NPO Blend.

0: 90, No The Ledge van Eric B. en Rakim op NPO Blend.
1: Wake up call.
2: Journalist, opiniemaker en Arabist Shems Eddine Zaoughi die houdt zich al jaren bezig met politiek machtsmisbruik en autoritaire leiders. Na zijn boek Dictators richt hij zich nu volledig op Trump. En in zijn nieuwe boek Machtskunstenaar probeert hij te begrijpen waarom Trump zo succesvol is. En hij wil ons eigenlijk ook waarschuwen.
0: Oh.
2: Goedemorgen, Shems.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Er is al veel over Trump geschreven. Wanneer dacht jij, nou, er ontbreekt nog iets in hoe wij naar deze man kijken eigenlijk?
3: Ja, er is waanzinnig veel over Trump geschreven. Meer dan 4000 boeken. Dus je moet gek zijn om te denken dat je daar nog iets aan kan toevoegen. En toch is dat het gevoel dat ik had. Ik heb niet alle 4000 boeken gelezen. Maar ik merkte wel dat de teneur in de boek een beetje dezelfde is. Namelijk, de meeste mensen bekijken Trump door de lens van zijn mislukkingen, zijn fuck-ups. We beschouwen hem als een gek, als een clown, iemand die dom is. Mm-hmm. En daar wringt het voor mij. Omdat ik ook eerder merkte, wanneer ik een boek schreef over dictators, dat mensen die geschifte dingen zeggen en doen, daarom nog niet dom zijn. En daarom zag ik ook in van Trump heeft zijn weg naar de top niet zomaar geblunderd. Die man moet onmiskenbaar over enkele kwaliteiten en het is moeilijk om het woord te gebruiken, maar ik ga het toch doen, talenten beschikken. En ook slechte mensen hebben talenten. En met die insteek ben ik naar Trump gaan kijken. De vooroordelen die ik heb, het is ook een man die ik zelf veracht, maar dus ik ben eigenlijk gaan zoeken van wat zijn nu precies die talenten van Trump.
0: Ja, want hij zegt zelf dat hij een enorm hoog IQ heeft. Klopt dat dan ook?
3: Ja, hij is zeker slimmer dan we denken, maar Trump is de slechtste gids om uit te zoeken wat zijn talenten zijn. Want als het aan Trump ligt, is hij in alles briljant en getalenteerd. Hij beschouwt zichzelf ook als lid van de gelukkige Sperma Club. Maar Trump is dus een zeer slechte gids om te achterhalen wat die talenten nu zijn. Dus dan heb ik eigenlijk echt gewoon op mezelf vertrouwd om te gaan uitzoeken van wat zijn die talenten. En dan kom je tot een aantal verrassende ontdekkingen wel.
0: Zoals?
3: Want veel van die talenten die situeren zich op vlakken waar je het niet zou verwachten. We bekijken Trump niet als iemand die een goede spreker is of goed kan luisteren. En toch is dat precies het geval. Trump spreekt niet zoals een Martin Luther King, spreekt ook niet zoals Obama.
2: Nee.
3: Maar is op zijn manier heel effectief. Trump praat zoals veel mensen die aan een bushalte of op een barbecue of op of op de voetbal over politiek praten. Dat is ook vaak onsamenhangend, een beetje ruw, doorspekt met veel kwaadheid. En dat is de manier waarop Trump net over politiek praat. Dus dat is heel relatable voor mensen. Dat is niet de institutionele, steriele, gekuiste manier waarop andere politici over politiek praten. En de manier waarop hij luistert bijvoorbeeld. We denken altijd Trump heeft een heel korte aandachtspanne, is ook niet geïnteresseerd in de mening van anderen. Dat blijkt ook anders te zijn in de realiteit. Trump luistert heel goed naar mensen die hem iets kunnen bijleren op vlak van machtsmanipulatie of om bepaalde boodschappen bij een bepaalde doelgroep te krijgen. Dan luistert hij heel gericht. Het verschil is, hij doet dat zoals demagogen doen. Zodra hij die les heeft geleerd, dan gooit hij zijn raadgevers vaak gewoon genadeloos onder de bus.
2: Oh, wow.
3: Hij kan wel degelijk heel goed luisteren. Alleen is het anders dan wanneer wij spreken over iemand die gericht kan luisteren.
2: Ja, want je hebt je ook verdiept in de dictators in het Midden-Oosten. Zie jij een verschil, ook hoe wij bijvoorbeeld naar Trump kijken in vergelijking tot die andere leiders?
3: Mm-hmm. Wel, bij dictators denken mensen spontaan aan het Midden-Oosten, Afrika, Azië of Zuid-Amerika. Dat zijn dan zo'n beetje de epicentra van waar veel dictators en autocraten zijn. Het confronterende nu bij Trump is dat Trump duidelijk maakt dat we niet te zelf ingenomen mogen zijn. En wij dan bedoel ik hier in het democratische Westen, of zelfs in een land als Amerika, de oudste moderne democratie in de wereld, hoe snel het daar ook op een helling kan gezet worden, de democratie. Trump is geen dictator, voor alle duidelijkheid. Hij is geen Noord-Koreaanse dictator. Mm-hmm. Maar Trump is wel iemand die dictator zou willen worden. Dus hij doet zijn uiterste best om zoveel mogelijk macht naar zich toe te trekken. En gelukkig zijn daar vangrails, zijn er bepaalde instituties in Amerika, het Hoge Rechtshof, de wetgevende macht, de media, de bureaucratie, die toch een rem zijn op Trump zijn machtswellust. Dus het is heel belangrijk om te beseffen dat we in het Westen bepaalde rechten hebben verworven, maar die kunnen we ook makkelijk kwijtraken. En Trump zet de democratie in Amerika heel akelig snel op een hellend vlak.
0: Ja, ben je toch nog tot nieuwe inzichten gekomen? Heb je dingen ontdekt die wij nog niet weten?
3: Een inzicht die ik zelf heb ontdekt door het boek te schrijven, want een boek schrijven voor mij is niet zozeer een manier om te tonen wat ik allemaal weet, maar wat ik ontdekt heb. En een van die ontdekkingen is dat Trump ons ook een spiegel voorhoudt. Wanneer we aan Trump denken, dan denken we aan die clown, aan die opschepperige, ikkerige man. Maar het is wel confronterend om te merken dat Trump is groot geworden in een mediacultuur waar de nadruk ligt op aandacht. Aandacht is macht. Hoe kan je momenten viraal laten gaan? Internet, sociale media, iPhones, noem maar op. Ja, dat is de cultuur waar wij ook volop in zitten. En we zijn in zekere zin in hetzelfde bedje ziek. Wij gaan ook onze levensmanicuren via sociale media. We gaan ook vaak gaan overdrijven. Bij ons is perceptie soms ook aantrekkelijker dan de realiteit. We zijn natuurlijk niet zo erg als Trump. Trump is een extreme uitwas. Maar het punt, het inzicht waartoe ik kwam, is dat we krijgen misschien niet de leiders die we verdienen. Niemand verdient een dictator, niemand verdient een Trump. Maar we krijgen wel de leiders en de dictators soms die een afspiegeling zijn van bepaalde tendensen in de samenleving. En dat vond ik heel interessant en heel confronterend, omdat je dan beseft dat die clown dichter bij ons staat dan we eigenlijk willen toegeven.
2: Ja. Goeie afsluiter. Dankjewel, Shams Edine Zawi. Je boek Machtskunstenaar, een karakteranalyse over Donald Trump, ligt nu in de winkel.
0: Zometeen in de Morning Show, de grote hit van Eve. Who's That Girl? Een new edition met Hit Me Off.
1: All right, y'all.

0: en Johnny Gill. Allemaal in één groep. En dit was de comeback single Hit Me Off op NPO Blend. Het is alweer 6:06. Je luistert naar de Morning Show op deze mooie zender. Jasmine, ik had gisteren trouwens even de trein gepakt.
1: De trein gepakt?
0: Ja, gisteravond moest ik even de trein pakken. En die borden deden het niet meer.
1: Oh.
0: Dat was zo gek. Er was dus een storing van de borden.
1: Ja.
0: Maar op heel veel plaatsen.
1: Mm-hmm.
0: En dus de informatie die je zag op het bord, die klopte niet.
1: Oké. Okay.
0: En het wat je dan meteen denkt in deze tijd, waarin we het over drones en AI hebben en zo.
1: Ja.
0: Gehackt. Het duurde ook een uur namelijk voordat ze het hebben opgelost. Ja.
1: Oh shit.
0: Dus wel een gek verhaal, hè? Dat die borden gewoon, opeens hadden ze geen controle meer over hun eigen borden bij de NS.
1: Oh, scary.
0: Toch een beetje, terwijl waarschijnlijk is het gewoon een bug of zo. Maar je denkt meteen, oké, nu wordt het overgenomen. We zijn gehackt. Dit is waar voor wordt gewaarschuwd.
1: Ik kom niet meer uit de trein.
0: Dit is de reden dat we boodschappen moeten inslaan van de overheid.
1: Ja. Die potten en die blikken in de voorraadkast stoppen.
0: Ja, daar hebben we een pamflet over gekregen natuurlijk. Allemaal inslaan.
1: Heb jij zo'n pamflet gekregen?
0: Ja, die hebben we gekregen, vorig jaar.
1: Oh, nee.
0: Die gekregen?
1: Nee.
0: Oh, althans, echt een waarschuwing. En er wordt zelfs gezegd dat je meer moet inslaan dan daarop staat.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Oh, nou moet ik maar eens even aan de buren vragen waar mijn pamflet is. Ja.
0: Want stel de stroom stopt ermee.
1: Ja.
0: Of de stroom en het water of één van die twee. Ja, dan moet je toch iets in huis hebben.
1: Oh, oké. Ik ben totaal niet voorbereid.
0: Heb je een voorraadkastje? Is er een plekje waar het kan staan?
1: Ja, kijk, ik heb wel een voorraadkast. Ik ben wel opgegroeid en opgevoed met een voorraadkast.
0: Ja, nou gewoon wat pakken water, want water bederft niet.
1: Ja, ja.
0: Wat dat blikken, want die gaan eeuwig mee.
1: Ja.
0: Bruine bonen en zo. Ja. Dat blijft goed. En pasta natuurlijk ook, voor als je wel kan koken.
1: Ja, precies. Ja, oké. Okay. Yeah, got it. Maar ja, als je geen stroom hebt, hoe ga je dat dan
0: doen? Ik weet ook niet waarom tijdens de coronatijd iedereen zo op wc-papier zat.
1: Ik heb dat nooit
0: begrepen. Zo belangrijk
1: begrepen.
0: Is dat niet in dat heb geheel.
1: Ik. Nee, je zag echt serieus mensen met pakken voorbij komen.
0: Ja, hè?
1: Ja. Heel, heel raar vond ik dat. Maar goed, oké, dankjewel voor de tip. Ik ga vandaag straks meteen boodschap halen.
0: Ga je inslaan?
1: Ja, ik ga inslaan.
0: Even naar de appie.
1: Nou, nee. Dan ben ik meteen arm.
0: Voor de headlines van 8 uur hebben we deze grote hit van Yves nog voor je klaarstaan. En we hopen dat je op een plek bent dat je een beetje kan meeschreeuwen. Want de vraag is natuurlijk, wie is die dame? En dan moet je ook die vraag beantwoorden.
1: Ja.

0: Soul. Blend. 8 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag weer in gesprek met het kabinet. Half jaar geleden liepen de vakbonden weg vanwege de bezuiniging op de sociale zekerheid. Nu die van tafel zijn, willen ze weer praten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
1: En Nederland staat natuurlijk best wel voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, het baanverlies door AI, maar ook een stijgende groep mensen die arbeidsongeschikt raakt. Best wel grote uitdagingen. Het kabinet wil dus ook dat de polder daarover meedenkt.
0: Het kabinet hoopt snel tot een sociaal akkoord te komen. De Amerikaanse president Poetin zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin gaat praten over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium dat onderzoek doet naar de infectieziekte. Ze zou besmet zijn geraakt met de bacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland ontkent dat ze aan de ziekte is overleden en zegt dat het gaat om een longontsteking. Toch wil Trump uitleg van Poetin. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Het Integraal Kankercentrum verwacht dat in 2045 170.000 mensen de ziekte hebben. En dat komt deels door de vergrijzing.
2: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee op.
0: Verwacht wordt dat vooral het aantal gevallen van huidkanker toe zal nemen. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste nog levende actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Ze ontving een Oscar voor haar filmdebuut in de film On the Waterfront. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar. Het weer vanochtend op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
3: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
4: Een 11-jarige Michael Jackson hoor je zometeen. Maar eerst

0: week is weer doormidden en het is de verjaardag van Toni Braxton. We hebben het even opgezocht. 58 jaar is deze
1: 58.
0: Wonderful zangeres met een diepe stem.
1: Amazing.
0: Toch?
1: Ja, zeker. Wauw. Congrats, Toni Braxton.
0: Ik vind het altijd zo raar dat zij dan met baby zou zijn van de Cash Money Records.
1: Ja?
0: Zeg maar een soort van de pleegvader van Lil Wayne.
1: Dat vind je een beetje gek.
0: Ja, toch?
1: Wat? Toch,
0: ja, ik ken hem alleen van Put Some Respect on My Name. Gewoon deze man, ook als hij rapt, ja, het voelt dat het alsof hij een beetje slow is. Is hij niet, want het is een enorme platenmaatschappij, een van de succesvolste labels.
1: Ja.
0: Maar toch, ja, ik weet niet. Toni Braxton is Toni Braxton.
1: Ja, voel je toch een beetje zo van, like, oh, jammer.
0: Ja, toch een
1: She's
0: beetje jammer.
1: She's off the market.
0: Ja, ook al is ze 58.
1: Ja, nou zeg. She looks good voor 58.
0: Ja, zeker.
1: Hè? Ja, ja. Oké. Okay. Even iets anders. Whitney Houston. Het is natuurlijk geen geheim dat Whitney Houston een muzikale familie had. Haar moeder Cissy Houston, die zong onder andere voor Elvis Presley.
0: Ja, wauw.
1: En haar tante is natuurlijk niemand minder dan Diane Warwick. Ook in Duitsland zagen ze de gelijkenissen, zeker toen ze langskwam in 1985... om op te treden met haar nummer waar ze mee doorbrak, How Will I Know.
2: Hier is Whitney Houston. Whitney. Whitney, you're a great star in America. In Germany, you're not so very well known. And you're a cousin of Dionne Warwick. Your mother was a great rhythm and blues star. Is it a handicap for you that your cousin is Dionne Warwick? Because the people say, oh, we will see if she is the same.
3: No, not at all. It's quite a pleasure to be related to those ladies, and hasn't been a disadvantage so far, so it's been real good.
2: And your music is influenced with the music of Dionne Warwick or not?
3: Yes, very much so. She's my cousin.
2: Also, ich habe sie gefragt, ob ihre Musik denn sehr beeinflusst ist von Dionne Warwick. Sie ist es. Und das werden wir jetzt alles hören. Hier ist Dionne Warwick. Whitney Houston.
0: Foutje dan.
1: Oepsie.
0: Toch? Je denkt, wat doen?
1: Nou, gelukkig moest hij erom lachen. En zij denk ik ook wel.
0: Ja, moest er wel lachen? Gelukkig.

0: grootste hits van Elive. More Days to Come hoorde je. Opgenomen in 98 in een studio in Rotterdam samen met Postman.
1: Hey Q, ik zag iets voorbij komen.
0: Wat dan?
1: Dat de Kamer hoopt op 130.000 burgers om die in te kunnen zetten bij een crisis.
0: Wat?
1: Ja, dus ze willen dan burgers opleiden om bij rampen of crisis zeg maar de hulpdiensten te kunnen ondersteunen. Vrijwilligers moeten dan bij een grote crisis voorkomen dat er dan chaos ontstaat. Vooral in de eerste 3 dagen. En dan politie, leger en hulpdiensten die kunnen dan het werk dan niet alleen aan. En nou, op die manier hopen ze dus dan dat, dat de burgers, die 100.000 burgers... ervoor kunnen zorgen dat zij geholpen worden. Zou jij je kunnen aanmelden voor zoiets?
0: Ja, want dit gaat over crisis. Is crisis iets anders dan oorlog?
1: Nou, bijvoorbeeld oorlog of een natuurramp, een overstroming... of als er stroom ineens uitvalt.
0: En dan is je taak zeggen, doe maar rustig allemaal. Komt goed.
1: Onder
0: niks
1: andere.
0: Aan de hand.
1: Ja, maar vaak is een eerste reactie van... of je kijkt elkaar aan en je wordt een soort van... je bevriest.
0: Ja.
1: Je denkt, wat moet ik nu doen? Maar ja, ze hopen dan natuurlijk dat mensen door die trainingen... juist in actie schieten en rustig worden... en
0: wat
1: elkaar
0: nou
1: gaan helpen.
0: Fight, flight or flee.
1: Ja.
0: Een van die dingen doe je.
1: Ja.
0: Dus je vecht, je vlucht of...
1: Heb je wel eens in een situatie, ben je wel eens in een situatie gisteren waarbij je dacht, oh jee, wat moet ik nu doen?
0: Ben ik in een situatie? Ja, nee, ik heb genoeg situaties. Ik ben hartstikke oud, hè. Ik heb hartstikke veel meegemaakt. Nee, wat voor situatie wil je horen? Berovingen. Ik heb best wel wat dingen meegemaakt. Ja.
1: Maar welk type ben jij dan?
0: Ik heb wel eens gevochten, maar ook wel eens dat ik dacht van ja, dit ga ik gewoon niet redden.
1: Ja.
0: Dus hoe kom ik weg?
1: Oh ja, precies. Ja. Maar ben je wel iemand die als je ziet dat iemand anders in paniek schiet of in nood is, dat je die dan helpt?
0: Vooral de mensen, dat je met mensen bent.
1: Ja.
0: Dat heb ik wel eens. Ik heb 1 keer een beroving meegemaakt. Toen had ik een vriendin in die tijd. En toen heb ik tegen haar gezegd, jij rent nu naar de VEBO. En gaat daar hulp zoeken.
1: Ja.
0: En ik zorg dat niemand je achterna kan rennen.
1: Ah ja, oké. Dus dat was wel een soort van beschermer, zeg maar.
0: Ja, maar toen had ik wel een mes voor me.
1: Oei.
0: Ja, en ik heb wel wat dingetjes meegemaakt.
1: Jeetje.
0: Maar ik denk iedereen wel eigenlijk.
1: Wat heftig. Ja. Nou, ik vraag me dus wel af welke mensen melden zich aan voor zoiets.
0: Ja. Ik heb wel mijn BHV-diploma. Dus als jij nu flauw valt of weet je wel,
1: dan kan je mij mond-op-mond beademing geven.
0: Ja, als je daar zin in hebt.
1: Ik denk niet, als je daar ligt, dan hoop je wel dat iemand dat kan. Ja.
0: Om je te redden wel, zeker.
1: Ja.
0: En je hart weer een beetje op gang brengen.
1: Ik heb het niet.
0: De zijligging.
1: Ja, ik moet dat eigenlijk wel doen.
0: Is wel handig om te hebben. En het is ook wel goed, maar je moet hem wel vernieuwen trouwens. Dus om de zoveel jaar moet je opnieuw... Examen doen.
1: Oké.
0: Of gewoon een deken om je heen wikkelen als je in brand staat. Weet je, dat soort dingetjes.
1: Ja, dat is wat je allemaal leert.
0: Dat is wat je leert, ja.
1: Oké, nou ja, goed. Het initiatief komt van Burger Reserve. En ze hebben nu al dit jaar al zo'n 1000 Nederlanders training algemene vaardigheden gegeven.
0: Oh, dus nog maar 99.000 te gaan.
1: Ja.
0: Maar lukt het een beetje?
1: Maar de Kamer wil nu wel dat het kabinet bijdraagt aan de uitbreiding tot 130.000 burger.
0: Oh, 130.000.
1: Reservisten. Ja, en dat zeggen ze niet met geld, maar in natura door oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar te stellen.
0: Ja, maar als het Defensie is, dan denk je toch dat je ook leert hoe je een geweer moet vasthouden.
1: Ja,
0: toch?
1: Nou, laten we eerst beginnen met de basis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Alright, ga jij je aanmelden?
1: Nee.
0: Is er een website, is er een pagina voor mensen die geïnteresseerd zijn?
1: Burger Reserve, of Burger Reserve.
0: Aha,
1: ja.
0: Daar kan je aanmelden,
1: ja.
0: Als je daar zin in hebt.
1: Ja.
0: Alright, nou dankjewel voor deze update. Todal en Mace komen eraan met If You Want Me. En dit is B2K, die willen graag weten hoeveel kilometers er op je teller staan.
1: Dat hoeft niemand te weten.
0: Nee?
1: Nee.
0: Ik wou het je net gaan vragen, maar dat...
1: No, none of your business.
0: Mileage.

0: Cardi B die Busta Rhymes gebruikt, hè? Todo en Mesa hoorde je op NPO Blend. Maar dat je even denkt van, oh ja, dat is...
1: Veel plaatsen is het mistig. Daarna zijn er zonnige perioden die eraan komen. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. En later op de dag neemt het vanuit het westen, neemt de bewolking toe en gaat het regenen.
0: Ik zei dat je in een panieksituatie, dat je dan komt op fight, flight or flee. Maar het is natuurlijk fight, flight or freeze.
1: Ja, freeze.
0: Je gaat of vechten, of je gaat rennen, of je komt een soort van freeze mode en je kan even niks meer.
1: Nee, je verstijft.
0: Je verstijft. Dankjewel voor dat berichtje trouwens. Ik zag daar net een berichtje over dat nu weer is weggeklikt. Maar ik zag dat
1: Gerald.
0: Dankjewel Gerald, inderdaad. Hey, zometeen gaan we bellen met een vriendin en collega van jou, toch?
1: Ja, Anna Drijver.
0: En dat gaat over het aankomende concert van Replay.
1: Ja.
0: Jij hebt nog net geen kaarten, want er is iets misgegaan. Ik heb wel kaarten.
1: Ja.
0: Die kan met mij mee.
1: Ja.
0: Vrijdag is het concert. Grote concert van Replay. Grootste dat ze ooit gedaan hebben.
1: Ja.
0: 30 jaar Replay. En ook nog eens Vrienden voor het Leven.
1: Ja, geweldig.
0: Dus we kijken er naar uit.
1: Zeker, zeker. En we gaan Anna Drijver daar zo meteen over bellen. Want zij zat namelijk in een videoclip van Replay.
0: Oh!
1: Ja, en dan hebben we het over deze track.

0: afdraaien hoor. Maar ja, over is zeker. Dat van Replay. En ja. Dat is wellicht dan ook haar favoriete plaat van deze mannen.
1: Dan zien we een piepjonge Anna. En ik wil natuurlijk weten hoe dat dan voor haar was toen.
0: Even terug in de tijd.
1: Ja, zeker. Ja, dus we spreken haar zo meteen.
0: Na The Roots en John Legend met The Fire.

0: naar vrijdag, want dan is de grote show van Replay in de Ahoy in Rotterdam. Het grootste concert dat ze tot nu toe hebben gedaan. 30 jaar vieren ze dat Replay bestaat. En het heet ook nog eens Vrienden voor het Leven vanwege een grote hit.
1: Ja, en er komen ook wat vrienden voorbij, hè? Ik heb gezien Gordon komt, Treintje, Edcilia Rombly. Dus het wordt natuurlijk één groot feest. En om alvast warm te draaien gaan we even terug naar de videoclip van Over. Want wat weet je nog, wie daarin speelt?
0: Dus Anna Drijver!
1: Ja! Goedemorgen, Anna!
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hey Anna, ik ga je even een fragmentje laten horen. En dan moet jij me even vertellen wat je dan voelt en waar je dan bent op dat moment.
2: Oh, leuk.
0: En je mag meezingen.

0: heerlijk. Ja, die stemmen van hun. Sorry, maar die stemmen zijn echt heerlijk. Oh, nou, ik zat gewoon op school.
1: Ja.
0: En ik deed modellenwerk, maar wou gewoon dolgraag actrice worden. Dus alles wat een beetje meer was dan alleen op een foto gaan, dat vond ik natuurlijk geweldig. En toen kreeg ik deze rol. Nou, ik vond het geweldig. In die clip, dan zie je dus hoe ik zeg maar zo een dijkje afloop en een huis ingaan, een heel groot huis. En dan gooi ik zo'n autosleutels neer en dan leg ik mijn handtas weg. En ik zat gewoon op school. Ik had gewoon nog, ik had natuurlijk absoluut geen autosleutel aangeraakt.
1: Hoe oud was je?
0: 17.
2: Oh! Ja, we zien wel dat je jong was, inderdaad.
0: Ik was 17 en ik speelde daar echt alsof ik echt een soort leven had met een relatie die uit was en een huis en een auto en zo. En ja, dat was heel erg leuk. En
1: oh, geweldig.
0: Dat vond ik heel erg grappig. En verder vond ik het echt een dag die, nou, de jongens waren echt zo aardig en lief. En ja, ze kunnen waarschijnlijk waanzinnig zingen, dat weten we. Maar het is ook echt heel leuk om daarbij te zijn dat ze dat allemaal gingen playbacken en maken voor de clip. Want dat moet natuurlijk allemaal zo op een draaischijf gaan, ze dan de hele tijd ronddraaien en zo.
1: Ja.
0: En voor mij was het echt een soort sparkle, een begin van dat ik dacht, dit is gewoon wat ik wil doen.
1: De rest van mijn leven. Ja,
0: op zo'n set staan,
1: ja,
0: met de camera, met een verhaal vertellen. Ook al was het dus een beetje een bizar verhaal, omdat ik gewoon deed alsof ik een of andere meid was die ik helemaal niet was. Maar dat was wel, en dat is ook wat ik nu gewoon doe. Want ja, ik bedoel, ik ga straks ook weer naar de set. En
1: kijk,
0: ja, dat is gewoon wat, een beetje, daar is dat wel, dat vuur echt begonnen van, oeh, dit is echt heel erg leuk.
1: Ja, hey, want en videoclips waren vroeger natuurlijk wel echt een ding, hè? Want dan was je een video vixen. Hoe waren de reacties dan op school toen deze clip uitkwam?
0: Ja, dat was best wel huge eigenlijk, hè. Je had TMF en dan kwam er gewoon een nieuwe clip. Ik speelde daar gewoon in. Ja, en ik was best wel een nerd. Dus mensen hadden ook zoiets van, hoe is dit gebeurd, weet je wel? Maar, ja.
1: Oh, je liep er niet zo bij op school?
0: Nee. Ik weet nog wel dat ik de dag erna dat ik gym en mijn haar was helemaal mooi gekruld of zo. Dus mensen hadden wel zoiets van, wat is er? En ik durfde bijna niet te zeggen van, ik heb gewoon in de clip van Replay gespeeld. Weet je wel, ja. Het was gewoon best wel huge daar in Den Haag. Ik vond het echt ontzettend leuk. En het was echt een tijd dat je gewoon nog 's middags na school thuis gewoon echt clips ging kijken. Ik zet gewoon TMF aan. Dan ga je gewoon kijken, oh, deze is leuk. Deze, oh, en dan, ja, gewoon wachten als eentje. Weten mensen nu niet, hè? Maar
1: nee, ja, of een clip aanvragen.
2: Ja, ga je niet zelf aanvragen om jezelf te zien schitteren op de box.
0: Je kan niet klikken, ik sla hem over. Nee, je moet, als het een saaie clip is, moet je mee helemaal kijken.
1: En moet je hem afkijken, ja, precies, ja. Hey, en het smaakte naar meer, want daarna heb je in nog meer videoclips gezeten. Als een true video vixen.
0: Ja, klopt, ja. Ja, ik heb ook voor flinke namen nog Wolken. En nog met DJ Chesto voor Dance for Life een clip gedaan. Dat we in Berlijn op de Love Parade stond ik naast Chesto en op een car. Nou, het zijn gewoon ervaringen die ik anders nooit had gehad en die echt geweldig zijn. Dus ik heb echt, dat was met de mensen van Habbekrats toen, die maakten toen heel veel clips. En ik heb echt, ik heb veel clip acteerd. Ja, dat heb ik gedaan.
2: Ja, als we nog even teruggaan naar die tijd van over van Replay. Het was ook wel een andere tijd qua hoe mannen zich opstelden in de muziek. Zeker als je naar R&B keek.
0: Dus ja, hartverscheurend, hartbroken. Mensen gingen gewoon over liefdesverdriet. Zo van, je hebt me pijn gedaan en ik hou van je. En weet je, je had ook Boys to Men en echt van die Amerikaanse, ja, vanuit de gospel, van die prachtig klinkende mannen die echt gewoon, dat, het was niet zo van, hey, zak er maar in, maakt niet uit.
1: Hey, chickie, ik wil je pakken.
0: Nee,
1: dit, dat.
0: Ja, het was echt van, oh, you hurt my feelings, weet je wel. Ik vond het best wel gaaf, best wel mooi eigenlijk. Dat kan best wel weer terugkomen.
1: Ja, hè? Dus
0: jonge artiesten, denk gewoon echt over wat je hartje meemaakt. En liefdesverdriet, het is gewoon, het is real, hè? Het kan heel real zijn.
1: Durf je gewoon kwetsbaar op te stellen, toch?
0: Ja.
1: Dat maakt je eigenlijk sexier. Vind ik wel,
0: zeker. Ja.
1: Hey, en wij gaan zo natuurlijk kijken of luisteren naar de track waar jij in schitterde. Maar je schittert natuurlijk niet alleen maar in videoclips, want je bent op dit moment ook nog druk bezig met andere opnames.
0: Ja, ik speel in Haantjes, Netflix-serie. En ik was gisteren om 2 uur was ik weer thuis. Oh. Dus
1: dit is een vroegertje dit nu.
0: Ja, maar het is nog steeds, het is eigenlijk nog steeds dat gevoel van samenwerken. En dat iedereen op de set als een soort mierenhoop een taakje heeft. En dan samen, weet je, iemand zet een lens op een camera en iemand zet een lamp aan en zo. Dat is eigenlijk precies hetzelfde als wat ik toen op mijn 17e meemaakte. Waarvan ik toen dacht, oh, dit is
1: wat ik wil.
0: Dit is gaaf, dit wil ik.
1: Ja. Nou, we gaan zeker kijken, Anna. Wanneer komt het uit, het nieuwe seizoen?
0: Heel veel plezier. Ik wens ook heel veel plezier vrijdag, de jongens. Want het wordt natuurlijk super gaaf concert wordt dat. Ja.
1: We gaan de longen uit onze lijf zingen. Want ik denk dat we alle tracks van Replay wel mee kunnen zingen. En ik denk dat als je luistert, dat je dan denkt, nou, deze track, die ken ik nog, die ga ik keihard meezingen. Dankjewel, Anna Drijver. Leuk. En lieve mensen, kijk die clip nog even. Dan zie je piepjonge Anna voorbij komen. Bij de clip van Replay, over.

0: Replay met Over uit het jaar 2000. En dat betekent dat hij net niet mee mag doen voor de Powerpokkel. Want de Powerpokkels van deze week die komen uit de jaren 90. Dit is Jasmine.
1: Ik was net te laat.
0: Nee, de Powerpokkels zijn tracks waar je goede energie van krijgt. Want dat krijg je van goede muziek.
1: Zeker.
0: En deze week hebben we het thema de 90s.
1: Ja, ja, ja. En de 90s in general. Welke 90s hit is jou bijgebleven? Heb je zoiets van, die draaide ik echt op repeat. Is nog steeds mijn lijflied. Of als ik die nu hoor, dan ga ik even terug in de tijd. Maandag kregen we het verzoek Black Girl met 90s Girl. En gisteren was Aureliana die vroeg This Is How We Do It aan van Montel Jordan.
0: Oh, dat was zo leuk hoe ze dat aanvroeg.
1: Ja, was heel schattig, zo'n voice note. En ze zong het nog mee ook. Ja,
0: ik zal het even laten horen, dan krijg je het ook gewoon mee als je gisteren niet hebt geluisterd.
2: Goedemorgen! Hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het goed, zelfs met deze mis. Maar, ik was net voorleesmoeder, dus ik weet niet of dit nummer al is geweest. Maar ik selecteer graag. This is how we do it.
0: Hey!
2: This is how we do it.
0: Shalalalala. Ja, het is toch leuk hoe ze dat aanvoegt.
1: Shalalalala. Heerlijk.
0: Nou, dat kan je dus vandaag ook doen. Ja. Een voice note sturen, maar je mag ook gewoon een berichtje sturen via de NPO Luister app. Klik op blend en klik op berichtje. En laat ons weten welke 90's plaat jij wil horen op je favoriete radiozender. En wie weet draaien we hem dan zometeen na het nieuws van 9 uur. Deze zou zomaar kunnen zijn. En hij doet nog net mee, want hij komt uit 1999 van een succesvolle album The Writings on the Wall, de tweede van Destiny's Child. Dit is Bugaboo!

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen de bonden weer praten met het kabinet. Door het schrappen van de bezuinigingen op de WIA en de WW is op de begroting een gat ontstaan van 2,4 miljard. Het kabinet is blij dat de sociale partners nu mee willen werken aan een akkoord. Het is vandaag 3 jaar na de aanslag van terreurorganisatie Hamas op Israël. Op verschillende plekken in Israël worden de 1200 doden herdacht. Het is altijd niet duidelijk of en hoe de aanslag voorkomen had kunnen worden. Premier Netanyahu ontkent fouten gemaakt te hebben, zegt hoogleraar Peter Malcontent.
1: Wat hij eigenlijk tot nu toe heeft gedaan is zeggen van, nou, als iemand er verantwoordelijk voor is aan de Israëlische kant, dan ben ik het niet. Maar dan zijn dat het leger en de veiligheidsdiensten.
0: Over een paar weken mogen Israëli's voor het eerst naar de stembus sinds het uitbreken van de oorlog. Een Australische oud-bisschop moet een paar jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Saunders werd schuldig bevonden aan een verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Als het aan het kabinet ligt, moet een kapotte cv-ketel over 3 jaar verplicht worden vervangen door een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas. Het kabinet hoopt hiermee een stap te zetten in de klimaatdoelen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Daarvoor moet het gebruik van aardgas fors omlaag. En het kabinet ziet die hybride warmtepomp als een tussenstap op weg naar een aardgasloze verwarming voor alle gebouwen in 2050.
0: Verplichting geldt niet voor iedereen. Bewoners van appartementen en monumenten zijn uitgesloten omdat het plaatsen van warmtepompen in die woningen een stuk moeilijker en dus ook duurder is. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.

0: Mama Jamma, want ik zou zeggen Mama Jamma, maar het is Mama Jamma. En daarvoor hadden we ook in de Morning Show een andere grote hit. Shoop van Salt and Pepper. Daarmee is het 9:10 geworden.
1: The Morning Show, Cuba en Jasmine.
0: De verjaardag van Spotify, want dat is online gegaan op deze datum jaren geleden. Het was destijds 2008. En de verjaardag van Toni Braxton, de zangeres, is 59 geworden. Happy birthday, mocht je ook jarig zijn. Ook gefeliciteerd, Flapstaart. Ik kwam er net achter, Jasmine, dat wij in Europa, dat is het nieuws, een watermerk krijgen bij ChatGPT-teksten.
2: Oh.
0: Dus als wij straks ChatGPT-teksten kopiëren en plakken in ons essay of verslag, dan is dat te traceren.
2: Oh, wat goed.
0: Ja, dat is dus vanwege Europese wetgeving, Europese regels. Maar ik weet niet of dat goed is, eigenlijk.
2: Ik weet niet of ik wil dat
0: iedereen weet dat we ChatGPT of een andere AI-chatbot gebruiken.
2: Oh, nou ja, ik gebruik het eigenlijk niet zoveel. Dus ja, ik vind het alleen maar goed.
0: Ja, je hebt je bloknote nog, je klapblok nog daar liggen.
2: En
0: je
2: pennetje.
0: Dat is voor jou maakt het helemaal niet uit, eigenlijk.
2: Nee, ik denk alleen maar, gezin zelf.
0: Het is weer tijd voor de Powerpokoe! Eentje waarvan je in één keer wakker van wordt, die goede energie van krijgt. Want rond 8:50 ben je misschien wel op je werk aangekomen. En kan je wel wat extra energy gebruiken, wat extra power.
2: Zeker.
0: En vandaag zijn we op zoek naar tracks uit de jaren 90.
2: Ja, en er komen wat reacties binnen. Marvin die zegt, Ain't Nothing But A G-Thang van Dr. Dre featuring Snoop.
0: Ain't Nothing But A G-Thang, baby.
2: Ja, dat ga je bij allemaal doen. Oké, dat vind ik leuk. Ja, Miguel zegt, Bon dia in de studio. Santana, Maria Maria.
0: Maria Maria.
2: En Anthony zegt, goedemorgen NPO Blend. De powerpokkel van woensdag is What's My Name, Who Am I van Snoop Doggy Dogg.
0: Snoop Doggy Dogg. Ja, ik kan het wel volhouden inderdaad.
2: Je bent lekker bezig, ja. Lou, die heeft er eentje. En die komt uit 1993.
0: Dus die mag meedoen.
2: Dus die mag zeker meedoen, Lou. Dat is Shaggy met Oh Carolina.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: Ariana Grande, oftewel Ariana Grande. Be alright op NPO Blends. Hey, maag, darm en leverartsen die slaan alarm om de groene knolamaniet. Zeg ik het goed? Knolamaniet heet hij. Het is een paddenstoel die veel voorkomt. Hij lijkt op de wilde champignon. En in werkelijkheid is het een van de giftigste paddenstoelen ter wereld. En dit jaar is het aantal slachtoffers aan het begin van het herfstseizoen al ongekend hoog. 1 persoon is overleden en nog eens 8 personen zijn opgenomen in het ziekenhuis na het eten van die knolamaniet. Het lijkt dus op een wilde champignon. Dus mensen denken gewoon van, nou, lekker champignonnetje.
1: Die kan ik lekker bakken en eten.
0: Die pluk ik hier en hoppa, ik hoef hem niet bij de appie te halen. Maar pas op alsjeblieft. Ik heb hier een foto ervan. Het is inderdaad, het lijkt zo op een champignon.
1: Ja, toch? Ja, ik zit ook even te kijken. Ik denk, nou, oké. Ik zou het snappen als je die, zou plukken.
0: Ja. Ja. Heb jij wel eens? Ja, en hij maakt dus echt je lever kapot, hè? Want er wacht nu iemand op levertransplantatie.
1: Oh, wat heftig.
0: Ja, heb jij wel eens paddenstoelen geplukt en gegeten?
1: Zeker niet.
0: Nee?
1: Nee, ik ben sowieso niet iemand die iets uit de natuur plukt of zo. Of iets.
0: Ook
1: nee.
0: Geen bramen, framboosjes.
1: Nee, ook nooit gedaan vroeger.
0: Besjes.
1: Nee.
0: Bosbessen.
1: Nee, allemaal niet gedaan.
0: Oh, wauw.
1: Alleen kastanjes. Maar dan ging ik, omdat we daarvan, die lagen al op de grond.
0: Ja, maar die eet je niet dan, toch?
1: Nee, zeker niet.
0: Want je kan ze poffen, maar dan moet je de wilde kastanjes, zeg ik uit mijn hoofd, hebben. Of de tamme kastanjes.
1: Ja,
0: de wilde,
1: ja. Ja, maar nee, heb ik ook nooit gedaan. Nee.
0: Oh.
1: Ja, jij wel dan?
0: Eet je helemaal niks uit de natuur dan?
1: Ja, als het al geplukt is voor mij en al...
0: klaar is. Dat is van die mensen die nooit realiseren, die wel vlees eten, maar nooit realiseren waar dat vlees vandaan komt.
1: Nou, jawel, dat weet ik heus wel. Mijn zoon had zelfs zo'n schooltuin, hè. En dan kwam je met echt zo'n, courgette on steroids. Kwam je soms mee thuis en dacht
0: hele
1: ik
0: hele grote courgette.
1: Ja, zo'n super groot ding. Dacht ik echt, oké, dat hebben jullie dan, oké.
0: Dus je kreeg zo'n emoji binnen van, mam, ik neem dit zo meteen voor je mee.
1: Toen had hij nog geen telefoon.
0: Oh, nee, dat was nog eerder.
1: Ja.
0: Oh ja. Maar dit is...
1: You obviously don't have kids.
0: Het is voor mij verbazingwekkend. Waarom? Omdat, ik heb dus even in Zuid-Amerika gewoond.
1: Ja.
0: Waar we mijn stiefvader letterlijk konijnen ving in de natuur.
1: Mm-hmm.
0: Wat ik heel zielig vond. Maar waar je wel heel erg realiseert waar dingen vandaan komen. En ook zelf dingen gaat plukken en zo.
1: Ja, als je dat... Ja, Curaçao dan weer wel eigenlijk. Oh, dat is eigenlijk ook best wel gek.
0: Toch?
1: Ja, of Curaçao, ja.
0: Want hoe wordt leguanensoep gemaakt?
1: Ja, die vang ik niet zelf natuurlijk. Hallo. Maar ja, mango's uit de... Ja, mijn oom had altijd wel allerlei vruchten en zo.
0: Het is heerlijk, een mango uit de tuin. Zo'n mango die echt zon heeft gekregen.
1: Ja, die
0: echt helemaal
1: manja,
0: rood.
1: Die manja.
0: Heerlijk.
1: Zo, ja, nee, dat dan weer wel. Op Curaçao dan weer wel.
0: Maar ook het verschil tussen een banaan, zeg maar, als die in Zuid-Amerika in de schappen ligt en hier.
1: Ja.
0: Het is gewoon een ander fruitstuk. Ja, hier is het bijna een aardappel. Gewoon zo melig. Die komen gewoon groen aan. En daar heeft hij lekker veel zon gehad. Je proeft die zon echt. Het is echt zoetig.
1: Ja.
0: Die kern is gewoon echt als een vrucht.
1: Ik vind het heerlijk hoe je zo gepassioneerd zit te praten.
0: Ja, maar opeens het begin van gewoon van de watertanden.
1: Ja, niet kwijlen.
0: Nee,
1: ja.
0: Maar dat, en ook gewoon een soepje. Als je, ik ben in Suriname geweest. Een sautosoep in Suriname. Mm-hmm. Zo'n andere sautosoep dan hier bij de Warung.
1: Ja,
0: dat is gewoon... Ik had daar een kater. Nou, na de sautosoep was hij weg.
1: Dan was je gewoon hersteld.
0: Gewoon allemaal natuurlijke ingrediënten. Plantjes, taugee. En gewoon kipjes die een leuk leven hebben gehad. Want die hebben gewoon gescharreld.
1: Maar goed, dus niet de knolamaniet. Amaniet.
0: Knolamaniet. Niet plukken.
1: Amaniet.
0: En als je denkt dat het een champignon is, check het even dubbel. Want anders is die super giftig. En dus echt eng. Er is gewoon iemand aan overleden.
1: Het staat er gewoon in zijn naam. Niet. Doe het gewoon niet.
0: Normaal maak ik de dad jokes. Dit is een mom joke. Nu op NPO Blend Daily van TQ.

0: naar 20 tot 23 graden zelfs. En later op de dag neemt het vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen.
1: Je hoorde net trouwens Baby Can We van Don Richard en Duran Bernard. En over Sarah Jane gesproken. Ik ben dus bij haar show geweest, Vader Ziel Alleen.
0: Ja, hoe was het?
1: Dat was fantastisch.
0: Ja?
1: Ja, het was op Podium Mozaïek of in Podium Mozaïek. Ik weet niet hoe je dat zegt. In Amsterdam, maar ze toert. Dus je kan hem ook ergens anders gaan zien, Vader Ziel Alleen.
0: Ja.
1: Het gaat echt over haar verhaal. Ik zal natuurlijk niet te veel spoilen. Maar het is gewoon ja, hoe zij is opgegroeid.
0: Ja.
1: Dat krijg je mee. Je lacht, je huilt. Ik zat tussen twee huilende mensen in.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, ik heb zelf net niet gehuild. Oh. Maar het raakt je gewoon. Het gaat ook gewoon over je ouders en of die er wel of niet zijn.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: En dat raakt relatable, natuurlijk gewoon.
0: Ja.
1: Dat is relatable.
0: En ook mooi dat ze zo kwetsbaar zich op durft te stellen, toch?
1: Ja, en één tipje van de sluier.
0: Okay.
1: Zij groeide dus op met de Club Tracks CD's. Weet je die nog?
0: De wat?
1: De Club Tracks CD's. Je had vroeger Street Sounds en Club Tracks.
0: Oh, ja,
1: dat waren
0: ja.
1: Van die illegale CD's.
0: Ja, ja,
1: vooral
0: ja.
1: Verzamelaartjes.
0: Ja.
1: Waar dan alle grote hits op stonden.
0: Ja.
1: En het was in die tijd nog moeilijk om eraan te komen. Het was nog net voordat de mp3'tjes te downloaden waren.
0: Ik heb
1: waren.
0: Nog wel een paar, hoor.
1: Ja, heb je ze bewaard?
0: Ja, ja, ja.
1: Nee, ik heb al mijn cd's weggegeven.
0: Nee, nee, ik heb ze nog.
1: Oh, wat goed.
0: Ja.
1: Club Tracks. Ik heb dus op een gegeven moment, dus confessions, ik heb cd's verkocht ook een tijdje. Ja, goed. We gaan naar de Caribbean Classic.
2: Caribbean Classic.
1: Dat bedoel ik, want de hele week draaien we hits van de kinderen van Bob Marley. Hij heeft er 11 en onofficieel 13.
0: Ja.
1: En we pakken alle artiesten eruit, want niet iedereen is artiest geworden natuurlijk. Dus we hebben al wat gedraaid van Ziggy Marley, al wat gedraaid van Steven Marley. En we zijn nu aangekomen bij de volgende Marley, namelijk Julian Marley. Die momenteel 51 jaar is. Trouwens, zijn oudste kind is 61 en de jongste 48 hebben we berekend.
0: Ja,
1: ja dus Julian Marley. Uh-huh. Ben je wel eens live naar Julian Marley geweest?
0: Nee, dat niet.
1: Nee, ook een goede artiest. En eigenlijk kunnen ze allemaal feilloos de tracks van hun vader zingen.
0: Ja.
1: Maar ze hebben ook allemaal leuke eigen hits.
0: Okay.
1: Dit is er eentje waarop Julian Marley zegt, hij woont nog steeds op Jamaica, dat hij aan het chillen is in Jamaica. En daar heb je dus een andere term voor. Dus zij zeggen niet chilling in Jamaica, maar ze zeggen cooling in Jamaica.

0: over de Clubtrax CD's. Ik vond het grappig dat Sarah Jane, die wel eens invalt voor Jasmine, vertelde dat ze een beetje is opgegroeid met de Clubtrax CD's.
1: Ja.
0: Wij ook. Ik heb ze zelfs verkocht op een gegeven moment. Deze en de Street Sounds en de MTV CD's. En Wansie, onze collega van Bridge the Gap, die stuurt een berichtje en die zegt: kijk in mijn blauwe tas, links van het mengpaneel, waar ook het snoep ligt en zo, daar liggen een paar Clubtrax CD's. Nou, we hebben gekeken. Ik weet niet of je het kan horen, maar dit zijn dus CD's. En ik heb ook in de studio nog een CD-speler gevonden. En wat ik niet meer wist, is dat die Clubtrax CD's, die beginnen dus altijd met een intro. Dus die beginnen niet meteen
1: met de muziek.
0: De eerste track. Ik heb dus alleen de hoesjes niet.
1: Ja.
0: We hebben de CD's hier in handen.
1: Ja, ja, en superleuk. Met heel veel krassen ook.
0: Heel veel krassen, maar ze doen het nog wel.
1: Ja.
0: Ik had er net eentje in gegooid. En dat was een skit met volgens mij de stem van Eddie Griffin. Die begon over A White Men Have Short Dicks. Dus die heb ik even geskipt. Maar we kunnen wel naar de intro. We kunnen wel. Het zijn ook allemaal volumes trouwens. Hè? Dus ik weet even niet welk volume ik erin heb zitten.
1: Ja, je weet ook niet welke tracks erop staan. Je ziet gewoon volume 9.
0: Ik heb
1: 9.
0: Geen hoesje.
1: Nee.
0: Maar zullen we het gewoon doen?
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Gewoon live op de radio even kijken waar die cd-knop ook alweer zit hoor. Want dat cd is zo van vroeger. Oké, ik ga nu op play drukken. Dit is de intro. Zo begonnen dus in de jaren 90 de verzamelcd's.
2: Good morning. Welcome aboard. This is Northwestern 552.
0: Hele intro. Het is natuurlijk de tijd van de skits, hè, dit.
1: Heerlijk.
0: Toen hadden alle albums ook hele verhalen erop tussen de liedjes door.
1: Klopt.
0: Oh, volgens mij komt nu Nori.
1: Wauw.
0: Supertalk. What? Oh, het is gewoon een mixje.
1: Het is gewoon een mix.
0: Dat ze dan voor Christina Aguilera kiezen. Leuk om dit even met je te delen. Dat die cd's uit de jaren 90 die bestaan. Sommige mensen hebben ze nog.
1: Ja, en ze kunnen ze afspelen. Wij kunnen ze gewoon afspelen.
0: Ik ging die ook de eerste keren ging ze halen voordat ik zelf involved was. Bij RMS Streetwear op de oude zijde Voorburgwal.
1: Ja.
0: Was zo'n hip-hop kledingwinkel. Met Roy, shout-out naar Roy.
1: Oh, wow.
0: Die daar achter de kassa stond. En die ging ons op een gegeven moment sponsoren. Dus wij, onbekende rappertjes, klein groepje, kregen we gewoon gratis kleren van deze man. Dus it brings back memories.
1: Ja, ik zie het. Je wordt
0: kijk
1: helemaal,
0: naar die cd's en wow.
1: Je wordt helemaal zo weak. Zo,
0: Super Mario World, Street Fighter,
1: Word
0: Mortal
1: ervan.
0: Kombat. Dat is die tijd.
1: Dankjewel, Wansie, dat we even in jouw tas mochten graaien. En jouw
0: we zullen niet zeggen wat er verder in zit.
1: Nee. Het is op, trouwens,
0: oh, ja,
1: wat erin zat.
0: Dat
1: het
0: wel.
1: Is op.
0: Het was lekker.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel. Ja, inderdaad, een succes vandaag. Superleuk om dat even van de collega's te krijgen. Dit is Tyla met Water op NPO Blend. Nee.

0: vrijdag kwam het uit en daarop staat ook deze Juicy. Victoria Monet op NPO Blend. En wie blijft er doorheen? Jamie!
1: What's up?
0: Zullen mensen die Budweiser reclame nog kennen? Ja, hè? Nee, dus niet. Ik de enige die kent?
2: Ja, maar welke?
0: What's up?
2: Nee, die komt even...
0: Virale reclame van vroeger.
2: Nee, die komt even niet. Nee, weet je welke bij mij nu naar boven komt?
0: Nou?
2: Tina, wie viel kostet die condomen?
0: 3,99.
1: Meine God.
0: Nee, 2,99. Die zijn in sommeraangebod.
1: Hey, spreek je Duits of kun je het alleen gewoon heel goed navertellen?
0: Gewoon heel goed navertellen.
1: Heel goed dat ze al Duitse nasynchroniseren.
0: Ik heb een keer gezien.
1: Oh, wat goed.
0: Ja, inderdaad. Jamie is van Jamie's Jams. Je hoort hem tussen 10 en 1. En hij is op zoek naar de grootste hits van Craig David.
1: Ja, dus naast Film Here en 7 Days die we nu al op de lijst hebben staan...
0: Is er nog plek voor wat meer?
1: Nog 3 tracks om precies te zijn.
0: Ja, wat goed.
1: Samenwerking met Artful Dodger heb ik nog niet voorbij zien komen.
0: Ja.
2: Maar
1: wel,
2: echt niet?
1: Wel iconisch natuurlijk voor zijn carrière.
0: Ja,
2: precies. Dat vond ik wel een lekkere periode.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en daarna heeft hij nog heel veel meer uitgebracht. Maar,
1: dat is even de vraag.
0: Van, ja, wil je dat horen inderdaad? Want die tour die draait om het eerste album.
1: Gaan we inderdaad alleen maar liedjes van zijn debuutalbum aan de lijst toevoegen? Of heeft hij de laatste jaren misschien ook nog wel wat dingetjes gedaan? Heeft hij gedaan, maar de vraag is of die tracks zo iconisch zijn... dat hij ze eigenlijk niet kan overslaan.
2: Maar
1: als
2: wel lekker toch, als artiest, dat je zulke iconische tracks hebt gemaakt...
0: Ja.
2: Dat je tot aan je dood eigenlijk die tracks gewoon kan zingen.
0: Dat stemmetje kan doen, want het is een vrij hoge stem... maar die heeft hij nog steeds. Op een gegeven moment zakt je stem een beetje,
2: die
0: toch?
2: Heeft hij niet verkrekt?
0: Nee, niet verkrekt. En de baard is nooit in de keel gegaan. Ja, er zijn natuurlijk wel wat artiesten die hun stem verkrekt hebben.
2: Zeker.
0: Ja, dat kunnen we niet ontkennen. Dat is gebeurd.
2: Maar krek niet. Nou, dat is mooi.
0: Jamie, ken je de Club Tracks CD's?
1: De Club Tracks CD's.
2: Voor jouw tijd. Dat was je nog niet horen.
0: Dus echt CD's. Met, inderdaad, het zijn een soort van mixtapes. Maar het is niet aan elkaar gemixt. Losse tracks erop. Maar we hadden het er net over. En toen bleek dat Onesie, onze collega van de middagshow, Bridge the Gap. Die had die gewoon hier liggen. Heeft die hier liggen. Dus die hebben dat net uit dat blauwe tasje gehaald. En ik heb de CD-speler aan de praat gekregen.
1: Ik wil net zeggen, die hebben wij gewoon nog hier.
2: Ja, old school.
1: We hebben gewoon een CD'tje gedraaid voor de mensen.
0: We hebben net gewoon een CD'tje opgezet.
2: Wow. We zijn toch ook die 80s. 90's The Zero's channel. Dus ja, dan moet je toch een CD-speler hebben.
1: Wat eigenlijk ook een LP-speler hebben dan, toch?
2: En elke cassettebandjes hebben die ook niet.
1: Sorry, we moeten hem nog even terugspoelen.
0: Een minidisc hadden we vroeger ook in de radiostudio bij de vorige werkgever.
1: Zo, dat was hard werken, hoor.
0: Ja.
1: Met minidisc.
0: Ja, dan moest je wel echt je
1: alle muziekjes moest je helemaal terugspoelen en klaarzetten. En nu kun je gewoon allemaal liedjes achter elkaar zetten.
0: Ja. Radio maken is zo makkelijk geworden.
1: Ja, heel makkelijk.
0: Nou goed, zometeen een prachtige show tussen 10 en 1. Jamie's Jams komt eraan. En net voor de headlines van 10 uur hebben we er nog eentje voor je. Die past bij het weer van vandaag, want je gaat hem wel zien, hè, die zon.
2: Ja, gelukkig wel.
0: Wat zei je nou? Zo'n 23 graden wordt het?
2: 20 tot 23 graden.
0: Heerlijk. En dat hoor je ook op Sunshine van Lil Flip en Lea. Wat zeggen we?
2: Ajo.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Bij nieuwe Russische aanvallen met drones en raketten zijn in Oekraïne vannacht zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook is er schade aan woningen en fabrieken, melden de Oekraïnse autoriteiten. De Russen lanceerden zo'n 70 raketten en drones. Volgens de Oekraïnse president Zelensky gaat het om een van de zwaarste aanvallen op het land. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Dat verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland. Volgens het centrum komen er in 2045 ieder jaar bijna 170.000 nieuwe diagnoses bij. En dat zijn er nu nog 136.000. De stijging is vooral het gevolg van het feit dat er steeds meer ouderen zijn die gemiddeld ook nog eens ouder worden. Een Australische bisschop moet een aantal jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Christopher Saunders werd schuldig bevonden aan 1 verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Volgens de rechter heeft Saunders zijn slachtoffers blijvende schade toegebracht. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En het is dan ook een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Stel nou dat je wat creatiever zou willen zijn in het leven. Nou, een paar jaar vastzitten zou daarbij kunnen helpen. Alle details over dit bizarre verhaal zometeen. Naar Justin Timberlake.

zijn dus artiesten die muziek uitbrengen terwijl ze in de gevangenis zitten. Je hebt ook artiesten die boeken, documentaires of films uitbrengen terwijl ze vastzitten. Kunst, dat kan blijkbaar ook. Nu zit Tory Lanez ook een gevangenisstraf uit momenteel. 10 jaar heeft hij gekregen omdat hij rapper Megan Thee Stallion in haar voet zou hebben geschoten. Maar deze Tory, die kondigt wel gewoon even een nieuwe tour aan vanaf achter de tralie, zeg maar. Met ook de toepasselijke naam Not On Tour. Hij is er namelijk zelf niet bij. Maar, hey, het zijn DJ's en gastartiesten die zijn muziek ten gehore gaan brengen. Dat is wel, ja, weet je, even niks over zijn daden verder, maar het is wel een creatieve manier om geld te verdienen, toch? Tory Lanez aan het begin van een nieuwe editie Jamie's Jams, You're the Say It, waar we ook vandaag de classics afwisselen met de artiesten die je echt moet leren kennen.

vraag je, wie is Fahim Rashad Najim? Het is in ieder geval iemand die we allemaal kennen. Ik was er even ingedoken omdat ik me ineens afvroeg waar zijn artiestennaam precies vandaan kwam. Beetje leem moet ik eerlijk zeggen hoor. De T staat voor Tallahassee, zijn geboorteplaats in Florida. En hij heeft voor pain gekozen omdat hij moeilijke tijden heeft gekend vroeger. Dan krijg je dus T-Pain. Ja, ik weet niet wat jouw artiestennaam zou zijn. Ik denk dat het bij mij R-Fine zou zijn. Dat is een prima jeugd gehad in Rotterdam. R-Fine. Klinkt best wel dik eigenlijk. Goed, je hoort hem zo. Eerst even checken wat de weergoden voor ons in petto hebben vandaag. Lekker hoor. Maximaal 23 graden, zonnetje. En vanavond kans op een klein beetje regen.

Denzel, thanks voor het luisteren naar NPO Blend. Het is woensdag. Vanaf morgen wordt het ja wel echt minder lekker weer. Veel meer regen, temperaturen van 14 à 15 graden. Dat verschil ga je echt wel voelen. Dus als je nog iets van een zonnegroet wil doen of je laatste vitamine D-boost wil pakken, dan moet het echt vandaag gaan gebeuren. En ik wil je daar best wel graag bij helpen. Misschien leuk om nog één keer als echt officiële afsluiter van de zomer een gigantische zomerplaat te draaien zometeen. Maar dan wel echt op en top zomeren. Even maximaliseren die handel. Dan is de vraag aan jou: wat is voor jou de ultieme zomerbanger? Welke artiest brengt ze uit? Bracht ze uit? Is dat iets van Bob Marley? Is het gewoon een Summertime van The Fresh Prince? Is het alles van Donna Summer? Ja hoor, tuurlijk. Nog even één keer knallen met wat zonnestralen op je radio. Gooi je suggestie deze kant op via de NPO Luisterapp. Dan hoor je hem

0: en de NPO Luister-app.
1: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 11 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het COA luidt opnieuw de noodklok over de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Volgens het COA wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en zieken direct op te vangen, terwijl ze al voorrang krijgen op de rest. Ook het aantal mensen dat in Ter Apel buiten de opvang moet wachten neemt snel toe. De extra noodopvang van het Rode Kruis is vol. En ook in de rest van het land zijn opvanglocaties overvol. Er is een tekort van honderden opvangplekken en dat loopt richting de wintermaanden verder op. Dat komt volgens het COA doordat de doorstroming naar gewone huizen voor mensen met een verblijfsvergunning stokt. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met ongeveer 1% naar bijna 3,3%. Hoeveel de rente stijgt hangt af van of iemand nog studeert en onder welke terugbetalingsregels hij valt. D66, VVD en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Dit jaar is dat dus niet gelukt. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst, CIA, heeft bekend dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd. De 49-jarige David Rush declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Hij zei dat hij die nodig had voor geheime operaties, maar die had hij zelf verzonnen. Bij zijn arrestatie in mei bleek de man naast $2 miljoen in contanten ook bijna 300 goudstaven in huis te hebben. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later vanmiddag vanuit het westen bewolking en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu weer dan een bui. En dan is het ook een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Pond, Jamie.
3: Nog even 1 keer de zonnestralen vieren. Welke zomerbanger zou je willen horen? Laat het weten via de NPO Luisteren. Doe maar vast even een klein duit in het eigen zakje met Shaggy Red Rock. It wasn't me.
4: Open up, man.
5: What do you want, man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: With who?
4: The girl next door, you know?
5: Nah.
4: I don't know what to do.
5: Say it wasn't you.

werkt lekkerder met de bangers van Blend en is een pak in Jamie's Jams. Door de Calm Down. En zometeen nog een reden voor 50 Cent om zijn ballen uit zijn broek te lachen. Die heeft hij vaker. Babyface ga je nog horen. En dit is een beetje de laatste dag dat we toch wel van die nazomer kunnen genieten. Maximaal 23 graden vandaag. Het is zonnig. Maar vanavond slaat het om met regen die de komende dagen aanhoudt bij 14 tot 15 graden. Dus ja, dit is ook de laatste kans om een zomertrek te draaien die dan ook echt een beetje binnenkomt, weet je wel. Als je nu buiten loopt of even naar buiten kijkt vanaf die saaie grijze kantooromgeving van je. Wat zou je willen horen? Ik kijk even in de NPO Luisteren. Ja, ik zie alle standaard tracks wel voorbij komen. Vind ik leuk. Maar Emily die komt met eigenlijk alles wat zomer is. Zeg je Gloria Estefan? Dat is altijd een lekker sfeervol. Altijd lekker zomer. Is altijd een warm gevoel krijg je van die vrouw. Zeg je de Miami Sound Machine? Ja, sowieso. De term Sound Machine vind ik fantastisch. Denk je aan Miami, dan denk je ook aan stranden, palmbomen, gezelligheid. Ja, toch? Gooi je dat in een combinatie met elkaar. Dan doe je ook nog eens een zomers dansje. Dat is de conga.

meegekregen, dat van P. Diddy. Die zit natuurlijk vast, hè, maar die schijnt echt een gekke voorkeursbehandeling te krijgen. Allemaal privileges, massages, luxe maaltijden. Hij heeft zelfs een telefoon. En op die telefoon zou hij ook naar de documentaire gekeken hebben. Die 50 Cent over hem gemaakt heeft. Ja, dan moet je net 50 hebben natuurlijk. Hij reageert daar op zijn manier weer op met de tekst. Zoiets denk ik. En dan nog de tekst. Check out my Emmy Award winning documentary Coming to a Prison Near You. Oh, wat lacht die man hard. Ik denk die man lacht dagelijks. Ja, je zou 50 Cent echt even moeten volgen op Instagram als je dat nog niet doet. Een soort lopende juice channel met alleen maar positiviteit. De grote winnaar. Met Robin Thicke samen. Follow my lead. Het is Blend. Snoop Dio, Double G onderweg. Johnny Gill ook zometeen. En hier is Babyface.

Angie Stone, I Wanna Thank Ya en Jamie's Gems. En ik wil je bedanken voor het luisteren. We gaan zo meteen de woensdagmiddag aftrappen met Akon, Eminem en Joe. If I Was Your Man ga je horen in de meest muzikale lunch van Nederland. Ik hoop dat je erbij blijft, want daarna heb ik je weer even nodig voor onze zoektocht deze week in Blend Essentials. Een grote Britse artiest in de spotlights deze week. Wie het is hoor je zo. Naar Maxwell, Something Something.

0: 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gaza-strook. En vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en even niks meer te laten horen. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. De Houthis hebben een vliegveld in Aden in het zuiden van Jemen aangevallen met drones en ballistische raketten. De kuststad Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. De Houthis hebben de controle over het noordwesten van het land. Er zou een raket zijn neergekomen bij de landingsbaan, een paar minuten voordat een vliegtuig uit Egypte zou landen. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en studieschuld omhoog. Die rente stijgt mee met de marktrente die al een tijd omhoog gaat. D66, VVD en CDA hebben in het regeerakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Het weer droog en wisselend bewolkt en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 12, eet smakelijk als je aan de lunch zit. Dit is Jamie Jams met de beste muziek om op te werken of pauze te houden. Jay-Z, Mary J. Blige, coming up. Akon en Eminem hoor je nu.

bij NPO Blend. Met zometeen nog Ideal. J. Cole komt er voor je aan. En we zijn op zoek naar de 5 meest iconische tracks uit het oeuvre van Craig David. We hebben al 2 tracks op de lijst staan. Nog ruimte voor 3. Ben ik heel benieuwd als je de track zometeen hoort. Welke jij er graag aan toe zou willen voegen. Download alvast de NPO Luister-app. Dan kun je ook meedoen zo.

0: Is mooi, hè? Can Let You Go van Fabulous met Mike Shorey en Lil Mo in Jamie's Jam.
1: Blend Essentials. Blend Essentials.
0: Waar je zometeen Craig David gaat horen, maar de vraag is even welke track van Craig David? Want we zijn afgelopen maandag gestart naar een zoektocht naar zijn meest iconische tracks van die liedjes die iedereen wel een keer gehoord moet hebben in het leven. Ja, dit man is al 20 jaar best wel succesvol, toch? En gaat nu ook weer lekker toeren. Volgend jaar staat hij in Nederland in de AFAS in Amsterdam. Waar nog her en der wel wat tickets voor zijn, geloof ik. Nou ja, goed, kijk maar even of je dat dus een beetje vooruit plannen. Ik weet niet of je daarvan bent. Ik ben eigenlijk, ik weet niet eens wat ik vanavond ga eten, weet je wel. Laat staan wat ik volgend jaar ga doen. Maar goed, zulke dingen moet je wel plannen natuurlijk. En als een kleine pre-party daarop even zijn zoektocht deze week in Blend Essentials. Wat hebben we al staan?
1: One.
0: Natuurlijk, een van zijn grootste hits, 7 Days, staat op de lijst.
1: 2.
0: Oh, en gisteren Feel Me In toegevoegd. 2 heerlijke R&B tracks. De vraag is een beetje, wat gaan we vandaag doen? Gaan we weer zo'n lekkere glijer toevoegen? Gaan we een beetje de housey UK garage-achtige kant meer op? Meer energie?

0: Cave in de NPO Luisterapp. Dat is de plek waar je moet zijn om altijd en overal naar Blend te kunnen luisteren. Maar ook programma's terug te kunnen luisteren, het laatste nieuws te checken en berichten naar de studio te kunnen sturen. Ik lees alles wat hier binnenkomt. Ja, ja. En in het geval van Craig David zijn dat best wel leuke tracks. Maar ook wel een beetje de usuals natuurlijk. Want we hebben op dit moment 7 Days en Fill Me In staan op de lijst met zijn Essentials. Liedjes die iedereen een keer gehoord moet hebben in het leven. Ja, en dan is de vraag, wanneer komt die eerste samenwerking met Artful Dodger? Dat is het UK Garage Duo. En ik denk dat dit het moment wordt. Hoe hebben zij elkaar eigenlijk leren kennen? Volgens mij was dat vrij jong, want Craig David is begonnen als een soort club-DJ. Volgens mij toen hij al 14, 15, 16 was, stond hij echt al in lokale clubs liedjes te draaien. En daar kwamen die gasten een keer naar hem toe, dat hij zo muzikaal was. Zijn ze de studio ingedoken? Ja, en hebben ze daar eigenlijk gelijk een track gemaakt, want een van hun grootste hits werd, en dat niet alleen. Ze hebben eigenlijk dat hele genre UK Garage toch wel een beetje mainstream gemaakt. Gewoon commercieel gemaakt. Buiten de eigen landsgrenzen gekregen. En daarom een absolute essential. Thanks voor het doorgeven van de nummer 3 in de zoektocht. Artful Dodger met Craig David samen. Rewind.
1: Blend Essentials. Rewind. Intas.

0: Mario, Let Me Love You. Het is NPO Blend en Siana komt zojuist de tent binnen.
1: Hi.
0: In het blauw vandaag.
1: Ja, mijn moeder zei dat blauw een mooie kleur was voor mij. Dus ik dacht, ik ga vaker kobalt blauw dragen.
0: Oh, dat ook nog. Ja, het viel mij ook op. Ik vond het ook een frisse verschijning. En het valt me dan inderdaad ook op dat je niet zo vaak blauw draagt.
1: Nee, hè?
0: Kan dat?
1: Ja, ik vind blauw altijd een hele coole kleur. En meestal past dat niet echt op een getinte huid.
0: Oh, maar is dat het?
1: Blijkbaar heb ik dus geen gelijk.
0: Blijkbaar heb jij dus geen getinte huid. Nee, ik kom je er nu achter dat je wit bent. Oké, weer wat geleerd.
1: Heel donkerwit ben ik.
0: Gaan we doen zo meteen.
1: Ja, we gaan zo meteen een tune draaien van Bow Wow en Sierra toen ze nog samen waren.
0: Oh,
1: lief, hè?
0: Leuk liedje is dat wel.
1: Ja.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen. Ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Sohai. Zij ontdekten dat sommige moleculen in twee varianten bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn. In bijvoorbeeld medicijnen kunnen die moleculen dan een tegenovergesteld effect hebben, waardoor een medicijn wel of juist niet werkt of soms zelfs schadelijk kan zijn. Cagan en Sohai ontvangen 12 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 1 miljoen euro. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gazastrook. Vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd naar de Gazastrook. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en tijdelijk te verdoven. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. Het weer, het is droog en wisselend bewolkt, met vooral landinwaarts veel zon. De temperatuur loopt op naar 21 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: We beginnen met een groep die zo strak klinkt samen dat je zou denken dat het eenstem is. Soul for Real, Every Little Thing I Do.

lang. Een paar jaar later werd hij vermoord. Ze schreef mee aan een van de grootste eerbetonen uit de hip-hop, I'll Be Missing You. En dan zou je denken dat haar volgende album, aangezien het een moment was om alles te verwerken, loodzwaar zou worden. Nou, dat werd het niet dus. Ze maakte een loopje van Chic. Weet je wel, die discoband achter Le Freak. Het werd een heel dansbaar en licht nummer over een liefde als deze. Faith That

0: treffen. Maar een superster die heeft nieuwe foto's gepost. Ze is weer strak in het pak. Fit, thigh gap, alles. En ik zeg je, haar fans zijn er niet blij mee.
1: I see you getting slender. And I don't like to comment on women's bodies. But I know when you get in the gym, you about to do something. And I just want to let you know, my coins are not arranged yet for you to do whatever you think you're gonna do. So you just need to shut it down.
0: Oh, shut it down. Toch niet zo vlak voor de feestdagen, nee toch?

Clemens Peters met het NOS-journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over het sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Archeologiemuseum Aller Pierson in Amsterdam heeft een illegaal opgegraven antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Op die vaas uit de 3e eeuw voor Christus staat een bruiloftscène afgebeeld met daarnaast de Griekse god Apollo. De vaas werd in 1997 gekocht op de Tefaf-beurs in Maastricht bij een Zwitserse handelaar. De bijbehorende papieren ontbraken en later bleek dat de vaas op Sicilië door grafrovers was gestolen. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook de regio's Kharkiv en de Dnipropetrovsk zijn getroffen. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. 2 veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderenhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en dieren hebben vervoerd die helemaal niet naar een andere locatie gebracht mochten worden. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. Het weer, het blijft vanmiddag droog en wolken en zon wisselen elkaar af. 21 tot 24 graden. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.

kent alle hits, woord voor woord. Maar ik vraag me af of je ook nog weet in welke volgorde ze uitkwamen. Hoe scherp heb jij de tijdlijn van je favoriete artiesten? Ik heb namelijk 3 hits voor je geknipt. Allemaal van 1.

Beyoncé. Eindelijk solo na al die jaren Destiny's Child. En dan kwamen deze waanzinnige hits uit. Crazy in Love, Baby Boy met Sean Paul. Gevolgd door Naughty Girl. Maar weet je ook nog welke hit daarna kwam? Ga hem zo voor je draaien namelijk. Was dat... A. Single Ladies. B. Love on Top. Of toch C. Check on It. Stuur een appje via de NPO Luister-app. Als je het antwoord weet... Als de Beehive luistert, ja, dan weet je het natuurlijk wel. Denk er rustig over na.

Ja, en de vraag was dus, welke kwam hierna? Was dat A, Single Ladies, B, Love on Top, of toch C, Check on It? Nou ja, B is het niet. Toen ze Love on Top deed bij de MTV Awards, was ze natuurlijk zwanger van haar eerste kind. Dus dat is veel te laat. Het juiste antwoord is C, Check on It. Was gemaakt voor de film The Pink Panther, speelde ze natuurlijk zelf ook in. En wat wel leuk is, Beyoncé vindt de

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. Waterbedrijf Evidens heeft de hoofdkraan afgesloten. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne van vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beeld is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. En ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk zijn getroffen. Twee veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en hebben vervoerd, terwijl dat helemaal niet mocht. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. In het geval van een ziekteuitbraak is dan niet meer te achterhalen waar het vlees vandaan komt. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft vanmiddag droog. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan kan het ook gaan regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Bond, Siana en Ivo, die is weer terug in Nederland. Heeft vandaag in Duitsland zelfs naar Blend geluisterd. Supertal! En dit is Scholle Ama.

Neo op Blend. En de reden dat je de radio niet uitzet is omdat het tijd is voor de uithaal. Ja, we checken dus iedere werkdag hoe goed jij een stem eigenlijk kent. Dus niet het refrein, niet gewoon die hele tune. Nee, alleen 2 seconden van een stem. Vandaag, ja, 2 seconden. Ik wilde hem korter knippen, maar toen dacht ik, misschien toch iets te lastig. Als je dit nu voor het eerst hoort, iedere werkdag laat ik een klein fragmentje horen van een stem. Een waanzinnige uithaal die niemand anders zo kan doen. En dan even kijken of je daar genoeg aan hebt om de stem te raden. De persoon ken je wel en de track waarschijnlijk ook wel. Maar goed, luister goed. 2 seconden wie je zit. Weet jij het? Jawel toch? Oké, dan. Stuur het me door via de NPO Luister app. Hoor je zo meteen of het juist is. En terwijl je nadenkt, krijg je Q-tip van me. SZA, Kendrick Lamar en Maya. Dit is Case of the S.

Michael Jackson, Dirty Diana. Ivo die stuurt, wat voor hard rock music is dit? Het is the king of pop. Pascal, Humphrey, Michael die wisten het in één keer. Pascal wel het snelst van iedereen. Zo mooi, in de zomer van 88 stond hij daar in het Wembley Stadium in Londen. En in het publiek zat Princess Diana. Had

0: voordat ik plaats maak voor de middagshow Bridge the Gap. Hi, goedemiddag.
1: Hallo, hallo.
0: Dankjewel voor de versnaperingen. Kijk, een broodje bakkeljauw.
2: Ja, het is altijd feest hier, hè?
0: Nou, ik ben heel erg blij dat ik voor jullie zit. Omdat
2: ja, gewoon met je mond vol. Wat is dit? Mensen met misofonie die trekken in Tiziana. Wat gebeurt hier?
0: Ik heb niet al gegeten de afgelopen 3 uur. My bad.
2: Sorry. Dan zit ik net dat laatste broodje wat er nog is, zit ik voor de helft...
0: Enjoy.
2: Nou, neem jij die
0: andere. Nee. It's good.
2: Okay.
0: It's all good.
2: Over eten gesproken. Wij zijn zo meteen in Bridge the Gap op zoek naar de beste strategie om all you can eat te eten.
1: Weet ik, heb ik. Ik ben afgestudeerd all you can eat eten.
0: Ja, wat is dat dan?
2: Nou ja, gaan we dat nu al verklappen dan?
1: Nee.
2: Nee, en we willen ook weten of er luisteraars zijn die misschien ook nog wat tips en tricks hebben. Niet dat ik ben er niet per se fan van, hè. Want ik bedoel, waarom zou je een bord garnalen eten? Alleen garnalen?
0: Omdat het spang is. Met knoflookolie? Jawel.
2: Nee, maar ik bedoel, kijk, ga je thuis 3 keer opscheppen?
0: Bij mij thuis wordt er wel 3 keer
2: opgescheppen. Okay.
0: Nu leef ik met andere mensen. Maar ik dacht, volgens mij is de algemene strategie... je begint koud en je eindigt warm.
2: Geen idee.
1: Maar er zijn meer tips.
0: Zijn er nog meer tips? Ja.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder die doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. En de Oekraïnse president Zelensky sprak van zware aanvallen op het land. In Apeldoorn is de vliegramp herdacht waarbij 80 jaar geleden 22 kinderen omkwamen. Er waren toespraken en kinderen legden kransen bij een monument. Op 7 oktober 1946 vloog een beginnend piloot met een militair vliegtuig over Apeldoorn. Hij wilde naar de christelijke HBS, ook om indruk te maken op zijn moeder die daar in de buurt woonde. Maar het vliegtuig raakte de schoorsteen van de school en de brandstoftank viel door het dak van de gymzaal. Bij de brand die erop volgde kwamen 22 kinderen om het leven en ook de piloot overleefde het niet. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en de vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog vandaag. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan is er toch nog kans op regen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Hallo, het is 1 over 4. Goedemiddag op deze woensdag 7 oktober.
2: Dag, hallo, Hansie.
1: Ja, je wil eventjes die stang naar beneden doen, zodat we elkaar kunnen zien.
2: Ja, dan kunnen we elkaar een beetje aankijken.
1: Zich wel handig, ja. Hey, bedankt voor het broodje bakkeljauw van net.
2: Graag gedaan.
1: Dat heb je gisteren getrakteerd, begreep
2: ik. Yes.
1: Ja, want trakteer je ooit zonder eten?
2: Nee, natuurlijk niet, want trakteren is met eten.
1: Ja, of ja, oké.
2: Okay. Toch? Wat trakteer je als je trakteert zonder eten? Ik ben heel benieuwd.
1: Daar ga ik even over nadenken.
2: Ja, precies.
1: Weet je waar jij over mag nadenken als je aan het luisteren bent? Wie jij zometeen wil horen in Goed Gejat. De SOS Band en Tell Me. Original. Let me know. Have you started to lose? Of liever Maya en Face to Face. Sampled. Allebei goed. Ja, een andere tijd gemaakt. Dus daar zal het verschil vooral in zitten. Face-to-face van Maya of de SOS Band en Tell Me. Geef het door via de NPO Luister-app. Of breng je stem uit via onze poll op Instagram. NTR, Wincy en Howard. Zometeen gaan we back in time met de Commodores. Lady komt eraan. Maar eerst een andere lady. Dit is

0: van de Commodores dus. Met Lionel Richie op lead vocals.
1: Dit is Bridge the Gap. Met 1C en Howard. This is Bridge
0: the Gap. De klok heeft 4 uur geslagen. Het is woensdagmiddag 7 oktober. Fijn dat je luistert naar Bridge the Gap. Howard, hallo.
2: Hallo, Onesi.
0: Josta, die appt alsnog van harte gefeliciteerd met je verjaardag, Howard.
2: Dankjewel, dankjewel.
0: En dan 4 van die soort van feesttoeter dingetjes. Ja, ja, ja. Ja, okay. Ja, dus

0: niet, hè? Nee, misschien het is vandaag 7 oktober. Ik ga er toch even bij stilstaan. Vandaag 3 jaar geleden dat de aanslagen in Israël plaatsvonden.
1: Klopt.
0: Al 3 jaar geleden. En daarna natuurlijk verschrikkelijk veel mensen zijn vermoord in Gaza. Mm-hmm. Als reactie daarop. Ik dacht, ja, het is toch een beetje raar als we het niet benoemen.
1: Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Het is iets waar je niet aan voorbij kan.
0: Ja.

0: gedaan met qua eten gisteren?
1: Nou, ik ben maandag naar Brussel gegaan om naar Jill Scott te kijken. En daar hebben we toen gegeten bij de Lobster Bar.
0: Uh-huh.
1: Dat was echt heel goed. En gisteren ben ik met de tweeling en mijn vriendin naar een Chinees restaurant gegaan.
0: Oh, ja.
1: Cantonees.
0: Oh ja, hartstikke lekker. Ja. Ja, ik denk dat Sea Palace, waar ik was, ook Cantonees is.
1: Zeker.
0: Toch? Ja, ik was daar zondag, want mijn mama was jarig. Mm-hmm. En die was maandag trouwens jarig, maar dat hebben we zondag gevierd. En dan doen we ook nog even shout-out aan Siana. Want ik wist niet dat die ook nog jarig
1: zaterdag
0: was zaterdag.
1: Was jarig,
0: mijn gunst zeg, wat een feestweek. Maar toen dacht ik, ja, bij Sea Palace had je dan niet all you can eat. Maar dat hebben we ook wel eens gedaan op haar verjaardag.
1: Mm-hmm.
0: En wat ik altijd zo bijzonder vind, is dat mensen dan helemaal losgaan.
1: Ja.
0: Maar op een gegeven moment gewoon vol zitten. En volgens mij haal je er zo niet het meeste uit. Dus...
1: Nee, ik weet echt de allerbeste techniek om all you can eat helemaal uit te spelen.
0: Nou ja, we zijn op zoek naar de beste manier inderdaad. Howie die heeft een aantal tips, maar jij vast ook wel als je luistert. Hoe doe jij dat als je all you can eat gaat eten? Of zeg je dat, vind ik sowieso onzin, horen we ook graag van je. Maar laat het even weten. Wat is jouw strategie om er zoveel mogelijk uit te halen? Want het is tegenwoordig ook niet meer goedkoop. Vroeger kon je nog zeggen, oh, we gaan all you can eaten, want dan... Denk je dat je het er een beetje uithaalt?
1: Ja, en vaak is het nu ook met een tijdslot. Dat je maar 2,5 uur krijgt of zo. En dan wordt het al een stuk lastiger. Maar ook dan weet ik de manier.
0: Stuur me door via de NPO Luister 11. Ik zie hier het cijfer 11 staan. Gaat lekker, Wonsi.
1: Ademen.
0: Stuur maar door via de NPO Luister app. Want jouw strategie is om all you can eat te eten. En wie weet nemen we hem zo meteen dan wel mee. Eerst aan dit Erykah Badu en haar toenmalige liefje.
1: Zeker.
0: Kom.

0: Jantje Oosterhuis die treedt vrijdag aanstaande op als een van de vrienden voor het leven van Replay. Wij hebben er vorige week, uit mijn hoofd of 2 weken geleden, kaartjes voor weggegeven. Het concert dat ze aanstaande vrijdag gaan geven in Rotterdam Ahoy om te vieren dat ze al 30 jaar bestaan. Niet alleen Treintje Oosterhuis die doet mee, maar ook Gordon, Edsilja Romley en natuurlijk de mannen van Replay. Je hoorde Treintje net samen met haar broer in Somebody Else's Lover van Total Touch. Zometeen zijn we op zoek naar de beste strategieën om all you can eat te eten. En er is alvast wat binnengekomen. Begin met het dessert, want dan weet je zeker dat je daar nog ruimte voor hebt als de rest tegenvalt. Nou, als alle andere dingen tegenvallen, ben je denk ik niet gewoon niet op de goede plek.
1: Nee, maar ik snap het wel, maar dit is niet een manier om zoveel mogelijk te eten.
0: Nee, nee. En wat je niet moet doen, is dat je altijd alles proeft. Want dan heb je aan het eind maar een paar happen van alles gehad en kan je verder niets meer eten.
1: Okay.
0: Dus nou ja, wat stel jij voor bij All You Can Eat? Laat het weten via de NPO Luister-app. Het is tijd om een spelletje te spelen. Oh! Ja?
1: Het is een goed spelletje dus.
0: Ja. Oh, ja, nog een keer.
2: The Bridge the Gap nieuwsquiz.
0: Quizmaster Silvino, we hoorden hem al lachen. Hi. Hoi. Jij gaat onze nieuwskennis weer testen vandaag.
3: Ja, zeker. We gaan weer even kijken of jullie hebben opgelet vandaag. Dus ik heb weer 3 vragen voor jullie. Maar ik wil eerst van jullie weten, voor welke track spelen jullie?
1: Ik speel voor de Fugees vandaag, Ready or Not.
0: Oeh. Ja, en ik wil graag Toni Braxton's verjaardag vieren. Ze is 59 geworden.
1: Oh,
0: en ik dacht zelf aan Let It Flow van die soundtrack van Waiting to Exhale. Want die draaien we eigenlijk nooit, maar dat is zo'n mooi nummer.
1: Het is een leuk lied, maar je hoort het inderdaad weinig.
0: Ja, hè?
1: En vandaag ook niet.
0: Oh.
1: Ik ga winnen.
3: Maar ik moet zeggen, 2 goede nummers. Dus ja, laten we beginnen. We beginnen in Frankrijk, want daar is een automobilist geflitst. Hij reed 312 kilometer per uur.
1: What?
3: En 130 was toegestaan. Maar wat maakt deze zaak extra bizar? A. Hij kreeg een boete van slechts €1,50... omdat de Franse verkeerspolitie aan het staken was. B. Hij kreeg alleen een parkeerboete omdat hij zijn auto verkeerd langs de weg had gezet toen hij staande werd gehouden. Of C. Hij kreeg waarschijnlijk helemaal geen boete omdat de gebruikte radar officieel maar tot 300 kan meten.
0: Wansie, ik denk A.
3: Helaas, Wansie.
0: Ja, dan weet ik het wel.
1: Dan is het C.
0: Ja.
3: Inderdaad. Ja. Hij krijgt waarschijnlijk helemaal geen boete omdat de meter maar tot 300 km per uur kan meten.
0: Oh, maar dat is dus de truc.
1: Dat is
0: 301
1: truc.
0: Rijden. Ja. Ja. Okay.
3: Maar het moet nog voor de rechter komen, dus misschien komt er toch niet helemaal vanaf.
0: Nou, laten we het hopen, want dit kan natuurlijk niet.
3: Nee, precies. En dan gaan we even het kanaal over van Frankrijk naar Engeland. Want daar heb je Carl Bushby. Die is 28 jaar op pad geweest en die is nu eindelijk weer terug. Maar wat heeft hij in die 28 jaar gedaan? Is dat A, hij is vanuit Chili naar Engeland gelopen en heeft onderweg 50.000 kilometer afgelegd. B, hij heeft 28 jaar lang de wereld rondgereisd en in elk land waar hij was een marathon gelopen. Of C, hij is in 1998 vertrokken voor een wereldreis, maar kwam onterecht in de gevangenis in de Verenigde Staten.
0: Wat C? B.
3: Moet ik als... Nee.
1: Maar voor zover ik weet... Zit het goede antwoord er niet bij, tenminste naar wat ik heb gehoord op de radio.
3: Oh, maar dus, wat denk je dan?
1: Hij is van huis. Hij heeft 28 jaar lang de wereld over gewandeld zonder manieren van vervoer te gebruiken. Dus hij heeft alles alleen lopend gedaan. En hij heeft vertraging opgelopen tijdens corona, is wat ik weet.
0: Dus A.
3: Dus A.
1: Ja.
3: Ja, dat is goed.
1: Oké. Okay.
3: Hij is inderdaad gelopen van Chili naar Engeland. En hij heeft bijna 50.000 kilometer afgelegd. Dat was het goede antwoord.
0: Jeetje.
1: Maar van Chili naar... Ik had begrepen dat hij vanuit Engeland gewoon een rondje over de wereld heeft gemaakt.
3: Ja, want het is, hij is dus begonnen. En hij is dus vanuit Chili zo helemaal langs de kust richting het noorden van de Verenigde Staten gelopen. En dan door Azië helemaal...
1: Hij is niet vanuit Engeland begonnen?
3: Nee, wat ik zie op het plaatje niet.
1: Oké.
3: Maar het staat
0: 2-0.
3: Oh, het is eigenlijk al klaar.
0: Ja.
1: Nee, joh, voor de vorm.
3: Voor de vorm gaan we naar de derde vraag. En die is best wel leuk. Het gaat over Will Smith en DJ Jazzy Jeff.
1: Die.
3: Want ze werken aan een nieuwe serie. Mm-hmm. Maar waar gaat die serie over? Is dat A, het achtergrondverhaal van hoe de twee samen een basketbalclub kopen en proberen die club kampioen te maken?
1: Okay.
3: B, het verhaal van de twee hoe ze als de Fresh Prince of Bel-Air samen de wereld willen veroveren met hun hip-hop? Of C, het gaat over Jazzy Jeff in het ziekenhuis nadat hij op de eerste hulp kwam omdat Uncle Phil constant uit het huis gooide.
1: Howard B.
3: Dit is een clean sweep, noemen we dit, hè?
0: Ja.
3: 3-0,
0: ja.
3: Het is goed.
1: Ja.
3: De serie gaat terug naar West Philadelphia in de late jaren 80. Waar
0: Born
3: de twee
0: and raised.
3: Oh,
0: sorry. Als je West Philadelphia laten, hoort. Ja, toch? Sorry. On the playground. Ja, that's where I did not spend most of my days. Maar ik moet wel gewoon toegeven dat ik niet de winnaar ben. Maar ik zei net, ik wil iets van Toni Braxton draaien. Ik had zelf dus Let It Flow bedacht. Mm-hmm. Maar als jij nu luistert en je denkt, ik weet wel iets anders. Maar laten we even lekker terug in de tijd gaan. Iets van een van die eerste albums.
1: Is een goed idee.
0: Toch?
1: Ja,
0: laat maar doorkomen via de NPO Luisterapp. Wat zou je willen horen van Toni Braxton om te vieren dat ze 59 is geworden? En nu gaan we iets anders vieren.
1: Yes, want ik heb gewonnen.
0: De clean
1: sweep. Dus draaien we de Fugees. Ready or not.
0: Nou, ik was er niet klaar voor, hè.
1: Jammer dan.

0: in Bridge the Gap, de SOS Band en Tell Me. Of Maya en Face to Face, jij bepaalt. Je hebt nog eventjes om je stem uit te brengen. Net hoorde je de nieuwste van John Legend, Daylight heet hij. En Money Love en It's a Shame My Sister staat vast voor je klaar. We gaan het even hebben over eten. Verrassing, verrassing. We hadden het over All You Can Eat. Dat heb je in eerste instantie... Ik zit even te denken, was sushi All You Can Eat eerder dan gewoon zo'n soort van All You Can Eat wereldkeuken buffet ding?
1: Dat weet ik niet precies.
0: Maar vroeger had je natuurlijk ook All You Can Eat spare ribs. Dus het is er eigenlijk altijd wel geweest.
1: Ja, ja.
0: Maar we waren op zoek naar de juiste strategie om dat te doen. Nou moet ik zeggen, ik ben geen voorstander van All You Can Eat. Omdat ik het idee heb dat je het er toch nooit echt uithaalt. Je betaalt best wel veel geld.
1: En ik zeg altijd, wat voor kwaliteit schotelen zie je voor als je er onbeperkt van mag eten? Dat is niet de beste kwaliteit.
0: Nou ja, dus dat hangt er misschien een beetje vanaf waar je naartoe gaat. Ik heb wel eens All You Can Eat gegeten dat ik dacht, nou... En ik ben best wel kritisch. Mm-hmm. Dacht ik van, nou... Maar dat is wel een jaar geleden.
1: Ja, maar dat is niet het beste als je denkt... Wow.
0: Nee, maar ik bedoel, voor All You Can Eat was het best oké.
1: Okay.
0: En best oké is voor mij goed.
1: Ja.
0: Maar goed, we vroegen het aan jou, Gerald. Die zei, als je sushi eet, dan moet je beginnen met gember. Want dan bereid je je systeem voor op de maaltijd. Tussendoor kan je ook wat stukjes ananas of papaya nemen. Want daar zitten verteringsenzymen in. En niet te veel drinken helpt ook. Want anders verdunnen juist je verteringssappen. Gerald, mijn gunst. Je hebt er een soort hogere wiskunde.
1: Dit is wetenschappelijk.
0: Ja. Even kijken. Esther die zegt, mijn man en ik hebben de afspraak dat we geen onnodige snackjes bestellen. Dus geen lumpia, samosa's of dat soort dingen. Want dat vult te veel, dan zit je snel vol. Tyrell die zegt, ik vind All You Can Eat eten sowieso onzin. Want je eet altijd te veel. En eindstand ga je met buikpijn naar huis. Mm. Howie die gaat zo meteen vertellen of daar een manier is, of er een manier is om dat te voorkomen.
1: Ja,
0: maar eerst,
1: je kan echt winnen.
0: Josta, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hallo.
0: En mogen we alvast gefeliciteerd zeggen?
2: Ja hoor.
1: Gefeliciteerd.
0: Wanneer is die dag?
2: Morgen.
0: Ja, wauw. Oh, leuk. Ja, jij gaat je verjaardag vieren. En je gaat All You Can Eat empanadas eten. Dus pastijtjes.
2: Ja.
0: En wat is jouw strategie om dat te doen? Zoveel mogelijk. Hoeveel denk je dat je erop kan?
2: Ik weet het eigenlijk niet. Ik ga daar voor het eerst naartoe. Uh-huh. En ik dacht dat ze grote hadden en minis. Dus ik denk dat ze voor die All You Can Eat de minis zullen geven. Dus uh-huh. Dan kan je er toch wel wat meer op misschien.
0: Laten we eens een gokje doen. Hoeveel pastijtjes gaat Josta opkrijgen?
2: De goeie.
0: Ben je grote eter?
2: Nee, niet echt een grote eter. Gemiddeld. Laten we zeggen gemiddeld. Misschien krijg ik er 6-7 op, denk ik.
0: Oké. Nou ja, ik ben natuurlijk wel benieuwd hoeveel je er echt op krijgt. Maar naar die strategie, wat ga jij doen? Om ervoor te zorgen dat je er zoveel mogelijk op krijgt.
2: Overdag natuurlijk niet zoveel eten.
0: Mm-hmm.
2: Zodat je in de avond gewoon wat meer ruimte hebt om zoveel mogelijk te eten.
1: Dat is dus niet slim.
0: Is dat zo, Howie?
1: Dat is niet slim. Nee, want als je namelijk overdag minder eet en je gaat mm-hmm. 's avonds pas eten, zou je zien dat je heel snel vol zit. Je moet eigenlijk niet op een lege maag gaan eten.
2: Okay.
1: En dat zeg ik als professioneel eter.
2: Ja, je hebt het totaal uitgeprobeerd.
1: Snap je? Nee, maar dat is echt zo. Je moet nooit eten op een lege maag. Hetzelfde met je auto. Je gaat niet tanken als je helemaal leeg is, toch?
0: Nee,
1: dus dat. Dus er moet nog een beetje brandstof in de tank zitten. En dan kan je gaan stekken. En kijk, empanadas is lastig, want dat is deeg. En deeg vult heel erg. Dus eigenlijk zou je die vulling eruit moeten lepelen.
0: En alleen de vulling eten.
1: Ja, die vulling eten. Kijk, dan kan je zo 20 op.
2: Goede tip.
1: En geen prik drinken.
2: Nee, sowieso niet.
1: Het beste is eigenlijk thee. Want thee, dat houdt je maag rustig.
0: Oké. Maar Howie, neem ons even mee. We hebben een shift van 3 uur in een all-you-can-eat restaurant. Wat gaan we doen?
1: We beginnen met een kopje thee.
0: Ja.
1: Want we leggen die maag even warm.
0: Mm-hmm.
1: We gaan geen brood nemen met kruidenboter, geen gefrituurde dingen.
0: En patatjes.
1: Geen patat, geen koolhydraten. We eten vlees en vis.
0: Mhm.
1: En daar neem je steeds kleine beetjes van.
0: Mm-hmm.
1: En dan doe je een kwartiertje eten ongeveer. En dan ga je een half uurtje niks doen. Gewoon even zitten en dan eet je weer een kwartiertje. Doe weer een half uurtje niks doen. Misschien kan je tussentijd even naar het toilet. En dan ga je weer rustig
0: wat
1: verder.
0: Wat poepen bedoel je?
1: Als het moet.
0: Oh,
1: ja, als het moet,
0: interesting.
1: Als het niet moet, ook prima.
0: Ja.
1: Maar je moet niet vol stampen als een gek achter elkaar. Proppen, proppen, proppen, want dan ben je zo klaar. Dus hou een soort ritme aan, een soort tempo aan. Van steeds een half uurtje, 20 minuten tot een half uurtje rust. En dan weer verder kouwen. En tussendoor alleen water en of thee.
3: Maar volle borden?
1: Nee, je hoeft geen volle borden te nemen. Als je kleine beetjes neemt, zou je veel meer binnenkrijgen. Want als je een groot bord voor je hebt, zit je ook heel snel vol en gooi je het weg. Zonde.
3: Ja, nee, daar kan niemand tegen. Josta, heb je aantekeningen gemaakt?
2: Ja, zeker.
1: Heel goed.
3: Nou, sowieso een hele fijne verjaardag morgen.
1: En laat even weten hoeveel je hebt gegeten. We zijn wel benieuwd.
3: 6 tot 7 kleintjes. Oké.
2: Ja, ga ik zeker laten weten.
3: We gaan ervoor.
1: Uitlepelen, weg met dat ding.
3: Doei, doei.
2: Doei. 3, 2, 1.

0: Wat wordt daar? Ik heb geen
1: goeie
0: idee.
1: Goeie vraag is dat. Misschien dat de oplettende luisteraar het weet.
0: Ja, of genius.com, waar ik altijd op kijk als ik de songtekst niet weet. Nou, dat moet ik dus even gaan uitzoeken. Of zit het in die sample? Nee, want het is een sample van mannen.
1: Ja.
0: Nou, wel heel goed nagedaan, Howie.
1: Dank je.
0: Moni Love hoorde je net samen met True Image en It's a Shame, My Sister. Fijn dat je luistert naar Bridge the Gap. Zometeen De La Soul en Baby Fat. Maar eerst de uitslag van Goed Gejat. We gooiden vandaag een nieuw nummer van Maya tegenover het origineel waarvan zij heeft gesampled. Heeft ze goed gejat? Dat was de vraag. Dit is Maya's versie. Sampled. Ja, en dat heeft ze gedaan van de SOS-band Tell Me. Original. Oeh! Me know. Have you started to lose your love? Ja, je ziet jezelf meteen in die woonkamer staan dansen, hè?
1: Dit is zo mooi. Ja. Ken je die versie van D'Angelo en Questlove?
0: Nee.
1: Die hebben een tour gedaan samen, die heette Brothers in Arms.
0: Ja.
1: Toen gingen ze elke avond in de venue gewoon jammen.
0: Ja.
1: En toen zette D'Angelo de akkoorden in van dit nummer. Questlove gaat gelijk zijn drumstel opeten. En D'Angelo zingt hem tweestemmig. Hij zingt zowel de mannenlijn als de vrouwenlijn. Met zijn ene hand speelt hij de melodie en met zijn andere hand speelt hij de akkoorden. Shit staat op YouTube, het is crazy.
0: Oh, nou, dat is meteen een tipje voor als je niet naar Blend luistert, toch?
1: Vanavond, later.
0: Bijvoorbeeld. Ja. Die wil ik ook eventjes gaan checken. Dus gewoon D'Angelo, Questlove, Tell
1: Brothers
0: Me.
1: Brothers in Arms, Tell Me.
0: Oké. Okay. Ja. Maar de vraag is natuurlijk, wat gaan we nu draaien? Want we vroegen het aan jou en het was 50-50, Howie.
1: Oh, wauw.
0: Ja.
1: Daar ben ik verbaasd over.
0: Net zoveel mensen die de SOS-band wilden horen als mensen die Maya wilden horen.
1: Dus nu draaien ze allebei voor de helft.
0: Dat zou ook kunnen. Ik dacht, laten we, omdat jij net jarig bent geweest, kijken wat jij als cadeautje zou willen horen.
1: De SOS-band natuurlijk.
0: Oh, nou kijk. Geregeld. Ja. Net iets meer stemmen dus.
1: Appeltje, eitje.
0: Voor deze. Dit is Tell Me If You Still Care. Dankjewel voor het stemmen, uiteraard.
1: Graag gedaan.

Ja, Rob die is het met je eens hoor. Die zegt dat jammen van D'Angelo en Questlove is fire. Hoe hij wisselt tussen die twee uiteenlopende zangstemmen zo achterloos. En tegelijkertijd op de keys. OMG! We zijn inderdaad een genius kwijtgeraakt. Ja, volgende week woensdag. Dan is het precies een jaar geleden dat D'Angelo overlijdt. En even een stukje van zijn versie van die van hem en Questlove. Van dit lied.

0: dus nog meer pijn, hè? Ja. Doet nog meer pijn. Ai, ai, ai, ai, ai. Maar dit kan je op YouTube vinden. D'Angelo en Questlove, Tell Me If You Still Care bij de SOS Band. Gewoon op YouTube te vinden. Prachtig, dankjewel. We kregen ook nog een berichtje binnen over de handigste strategie voor All You Can Eat. Urf die zegt geen patat of rijst of gefrituurde dingen. Lekker duur vlees, die komen in kleine porties. En hij zegt een dikke joint roken. Kijk, dat weet ik niet, want ik heb nog nooit een joint gerookt. Dus dat moeten we van jou aannemen, Urf.
1: We zouden het wel een keer kunnen proberen met iets dat we kunnen eten. Dan doen we het wel.
0: Je bedoelt hash eten of wiet eten?
1: Ja.
0: Ik kan brownies bakken.
1: Ik zie een leuke aflevering met kerst.
0: Hey, we blijven even bij eten. Want over iets minder dan een uur dan hebben we een lege plek in de playlist in Bridge the Gap, die we graag door jou laten opvullen. En we dachten aan het thema eten. Wat komt er meteen in jou op, Howie, als je daaraan denkt?
1: Cornbread grits and colored greens van Anthony Hamilton, bijvoorbeeld. Of alles van de Black Eyed Peas zou kunnen. Ja, dat soort dingen. Maar ook lik maar aan mijn lollipop van Travassi.
0: Sorry, die klinkt zo. Oh, mijn gunst. Gaan we dit doen? Ja, ander soort lolly hebben ze het dan over. Maar maakt niet uit. Laat me even weten. Nummers die gaan over eten of artiesten met eten in de naam. Mag je doorgeven via de NPO Luister-app. Dit is Baby Fat in Bridge the Gap nu. Dit is Della Soul. Enjoy.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Prilukyan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. De Oekraïense president Zelensky spreekt van zware aanvallen op het land. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast hield aan. Inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. 1 van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niet bekend. De politie heeft panden doorzocht bij Rotterdam en in Friesland in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. In Duitsland zelf werden ook 10 panden doorzocht. De politie onderzoekt 24 verdachten voor hun betrokkenheid bij de organisatie waar drugscriminelen hun geld lieten witwassen. De bende kocht er oude juwelen van goud van, liet die omsmelten en vervoerde de buit naar Turkije. In Rotterdam was een tussenpersoon actief. Die zou zo'n 60 miljoen euro hebben ontvangen en verstuurd naar andere leden van de bende. Het weer, het is droog met vooral landinwaarts veel zon. Daar kan het tot 24 graden zijn. Vanuit het westen volgt bewolking en regen. In het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: We zijn vandaag in Bridge the Gap op zoek naar nummers die te maken hebben met eten. Dat kan de naam van de artiest zijn of van het liedje. Geef het door via de NPO Luister-app.

0: Kan je die betalen, vent? Vroegen de dames van Destiny's Child zich af. Fijn dat je naar Bridge the Gap luistert. Zometeen kan je muziek verwachten van Mariah Carey. Shake It Off staat voor je klaar. We vieren Toni Braxton's verjaardag. En nieuwe muziek van B2K. Er komt een album aan, las ik op de Instagram van NPO Blend. Onze Instagram.
1: Klopt, ja, dat is een hele nieuwe vibe met die gasten.
0: They are back! Ja. Nou ja, en Mileage klinkt lekker, dus dat album belooft ook wat. Maar eerst is het tijd voor weer een nieuwe opgave in Serginho's slangsessie. Elke week dan leert hij ons een woord uit hedendaagse muziek. Want het kan dat jij net als wij niks begrijpt van waar die kinderen tegenwoordig naar luisteren. Maar Serginho comes to the rescue. En dit is de vraag die hij deze week voor je heeft.
2: Goedemiddag, lieve leerlingen. Vandaag heb ik een woord afkomstig uit een track van Karel en ADF Entje. Twee artiesten die getekend zijn op het label van Ronnie Flex. De track heet Zomerbloesje en hierop gebruikt ADF Entje het woord Latti. Maar wat bedoelt hij hiermee?
3: Zij is mijn snoepje, lekker lekker mijn stoetje. Wow, kreeg een Latti van gewoon een zoentje.
0: Sorry, ik moet gewoon elke week al lachen als hij die namen van die artiesten zegt. En ik wil niemand belachelijk maken,
1: hè? Maar ze komen allemaal uit de Donald Duck.
0: ADF Entje?
1: Ja, joh. Geen idee.
0: What are we doing?
1: Geen idee.
0: Oké, het woord van vandaag, wat jij mag raden als je nu aan het luisteren bent, is Latti.
1: Ja.
0: Zij is mun, er staat me snoepje, maar mun snoepje. Lekker, lekker, net oma's toetje. Wauw, ik kreeg een Latti van gewoon een zoentje.
1: Ja.
0: Oh.
1: Hij kreeg een hard piemeltje.
0: Oh, zit jij het nou voor te zeggen,
1: nee,
0: Howie?
1: Ik zeg wat ik denk.
0: Ja, maar we moeten toch even luisteraars laten raden.
1: Piep.
0: Nou ja, denk jij dat Howie het bij het juiste eind heeft of niet? Dat mag je laten weten via de NPO Luister-app. Terwijl je geniet van Chris Brown's Fine China.

0: je wat het ding is? Je kan Mileage van B2K niet naast Michael Jackson en Smooth Criminal leggen. Want ja, Michael Jackson wint altijd. Dat is nooit echt een fair match, denk ik.
1: Maar ik weet ook niet zeker of het echt...
0: Nee, het lijkt erop.
1: Ja,
0: het lijkt
1: toch? Erop. Het klinkt ja, als het lijkt op.
0: Een soort van interpolation dingen. Ja, ja, ja. Oké. Maar goed, ik vind als wij hebben gezegd dat het jatwerk is... dan is dat goed genoeg, toch?
1: Is het zo?
0: Ja, precies. Mileage van B2K hoorde je net in Bridge the Gap. En op 6 november verschijnt dat eerste album van B2K in ruim 20 jaar. Eclipse heet het. En Mileage is een voorproefje daarvan. Een lekker voorproefje. Wij hebben net een voorproefje gekregen van de slangsessie van deze week. Serginho die leert ons elke week een woord uit hedendaagse muziek. Omdat jij misschien net als wij geen idee hebt waar je kind naar luistert. Of je neefjes en nichtjes. Maar je komt elke week weer iets te weten. Dit was de opgave van deze week.
2: ADF Entje gebruikt het woord lattie op de track genaamd Zomerbloesje. Maar wat betekent dit?
3: Zij is mijn snoepje, lekker lijkt oma stoetje. Wow, kreeg een lattie van gewoon een zoentje.
0: Ja, en hou jij deed al een voorschotje op wat dit zou kunnen betekenen. Mm-hmm. Ze is mijn snoepje, lekker lekker, net oma's stoetje. Wow, ik kreeg een lattie van gewoon een zoentje. Ja, jij dacht een pielenmuis.
1: Ja, maar dan wel in erecte status.
0: Laten we eens luisteren of dat klopt.
2: Wat betekent lattie? Een lattie is slang voor het mannelijke geslachtsdeel. En wanneer er gesproken wordt over een lattie krijgen... dan wordt daarmee gerefereerd naar het krijgen van een erectie. ADF Entje kreeg een lattie van een zoentje.
0: Ja,
2: kan gebeuren.
0: Ja.
2: Kan de beste overkomen. Onesie en Howard, nog een hele fijne uitzending.
0: Ja, dat had je helemaal juist, Howard.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar het is ook oldschool Surinaams, hè, Lattie?
0: Is dit?
1: Ja.
0: Ja, kijk, ik ben opgegroeid met alleen maar dames thuis. En mijn vader had het niet over zijn Lattie met ons.
1: Begrijp
0: dat snap
1: ik.
0: Je. Ja,
1: dat zou
0: dus
1: een beetje gek zijn.
0: Snap
1: voor
0: je?
1: Voor je weet dan die gasten van veilig thuis voor
0: oh
1: de deur.
0: Oh my goodness, ja. Nee, dus ik ben niet opgegroeid met die term.
1: Nee, begrijp ik.
0: Ja. Maar goed, we know now.
1: Hè? Ja, toch? Because if you don't know, now you know.
0: Bedankt voor alle suggesties die zijn naar binnen gekomen voor de request zometeen. Op zoek naar nummers die over eten gaan. En we blijven even bij Dirty Stuff. Want Rob die heeft als suggestie Missy Elliott Drip Demeanor. Grown-up alternative eating. Ja, dan zou je ook Downtown van SWV kunnen doen, toch?

0: Oeh, Mariah. Lekker hoor. Even een whistletje zo er doorheen. Lekker. Shake It Off van Mariah Carey. Hoorde je net in Bridge the Gap. En daarvoor ook nog Hiep Hiep. Hoeray! Toni Braxton is vandaag 59 geworden. En dat vierden we met een nummer van de soundtrack van Wedding to Exhale. Waar volgens mij geen nummer op staat dat niet goed is. Toch? Shoop Shoop staat daarop. Not Gonna Cry.
1: Alleen maar hits.
0: En dus ook Let It Flow. Hey, we moeten het even over iets verdrietigs hebben. Gisteren zag ik het voorbij komen. Of stuurde iemand het me nou door? Ik weet het niet. Maar in ieder geval, dat ging over het overlijden van Freddie Jackson.
1: Ja, man.
0: Veel te jong, 69.
1: Echt jong.
0: Freddie Jackson was, ja, hoe moeten we hem omschrijven? Een van de R&B-zangers uit de jaren 80.
1: Nou ja, zeker, want in zijn hoogtijdagen ging hij toe met Luther Vandross.
0: Ja, iemand die stuurde mij ook een DM van... hij heeft de weg geplaveid, zo Luther kunt zingen. En nou weet ik niet of dat helemaal...
1: Weet ik ook niet of dat nou helemaal waar is. Maar ze waren wel in dezelfde periode heel erg populair.
0: Ja, en allebei zo'n mooie, zalvende, zoetgevoiste stem. We gaan natuurlijk wat van hem draaien. Maar er is nu ook bekend geworden dat hij is overleden aan de gevolgen van zijn nierziekte. Daar heeft hij een paar jaar geleden dit over gezegd.
2: I've come to a point where I feel I'm ready to talk about a recent chapter in my life. I have been diagnosed with kidney disease. This journey has had its challenges, but I've decided to face it with openness and resilience.
0: Ja, en om daar dus bij stil te staan, gaan we natuurlijk wat draaien van Oom Freddy. Ik wil hem Oom Freddy noemen, toch?
1: Dat mag zeker.
0: Ja, om stil te staan bij zijn mooie oeuvre. Vanmorgen draaiden ze al You Are My Lady. En ik weet niet, maar als ik dat nummer hoor... dan pak ik altijd, als ik thuis ben en de man is er... dan pak ik hem en gaan we meteen dansen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Want je kan niet anders dan echt enorm schuifelen... op al die prachtige muziek.
1: Ja.
0: Oh, van Uncle Freddie Jackson. Rest in peace. Dit is Rock Me Tonight.

0: tekst met zijn kopstem, hè? Zo
1: nou,
0: is.
1: Ja, maar dat was toch bij zijn Tiny Desk dat zijn achtergrondzangers dit ook gingen zingen, of
0: ja,
1: niet?
0: Ja. Ja.
1: En die konden dat net zo makkelijk. Dan weet je ook dat je echt alleen maar met toppers.
0: Ze hebben geoefend.
1: Zo. Ja, want dat is volgens mij, ik bedoel, ik ben geen echte zangeres, maar deze is wel pittig.
0: Ja.
1: Om.

0: eten, ja, dan kom je natuurlijk al snel uit bij salt en pepper. Zout en peper. Even kijken, wat stuurde Rob door naast Missy Elliott en Drip Demeanor? Stuurde hij ook nog Juicy Fruit van Umtume door? En dan moet ik ook meteen denken aan Tawatha AG, naar wie mijn zusje is vernoemd.
1: Leuk,
0: die staat in Cadillac, hoe heet het weer? Cadillac Sessions of Cadillac nog iets. Mm-hmm. In die auto dat ze gaan zingen, toch?
1: Oh ja, die hoes ken ik. Ja.
0: Ja. En daar zat ze ook, deed ze dit liedje ook. Dus die is heel erg fijn. Even kijken, wat stuurde Jurgen nog? Milkshake van Kelis, Brown Sugar van D'Angelo, die zijn cool. Maar Erica Badu heeft het mooiste nummer over eten. Apple Tree, Food for Thought. Ja, die is zeker lekker. En die hadden we ook willen draaien. We hebben Erica natuurlijk net al gedraaid samen met Carmen. Dus we zijn gegaan voor een van de suggesties van Marcel. Die dacht aan Lila James en Soul Food. En Marcel, dank je wel, want die was ik echt helemaal vergeten. Maar dat is absoluut een lekker nummer. Maar deze van je gaan we draaien. We gaan terug naar 1992. Een nummer van de soundtrack van Mo Money, Mo Blues. Zeg ik dat goed?
1: Ja, Mo Money, Mo Blues met Denzel Washington.
0: Ja, dit is Ice Cream Dream van MC Lyte.

Ice Cream Dream van MC Light. Waarover Echo een berichtje stuurde. Heerlijk old school Ice Cream Dream. Met echt heel veel uitroeptekens. Dus ik hoop dat ik hard genoeg heb geschreeuwd om duidelijk te maken hoeveel uitroeptekens dat waren. Bedankt voor het aanvragen, Marcel. Dit is Victoria Monet en Reach Out.

0: Leuk! Dat was ook even een verwijzing naar Rain Down On Me.
1: Oh, inderdaad, ja.
0: Lekker Reach Out van Victoria Monet. Volgens mij heb ik een keer die clip hiervan gezien. En hele rare dansmoves, wat me bijstaat. Je luistert naar Bridge the Gap, maar niet voor lang meer. Want over 10 minuten, dan begint je woensdagavond.
1: Takla!
0: Hebben we er weer lol in gehad, Howie?
1: Zeker.
0: Ja, wat gaan we vandaag doen?
1: We gaan one-liners doen in Leiden.
0: Uh-huh.
1: In Comedy Café De Burgt.
0: Uh-huh.
1: Ben ik met een aantal comedians.
0: Uh-huh.
1: En wij gaan het afgelopen kwartaal bespreken in one-liners.
0: Zeg maar qua wat er in de wereld is gebeurd.
1: Ja.
0: Dat lijkt me best wel moeilijk.
1: Ja, maar de jongens zijn er echt heel goed in. En de dames trouwens ook. Mm-hmm. En die, we hebben een hele levendige groep. Daar worden dan berichten in gegooid, schrijven ze lines. En we doen het elk kwartaal, zodat we aan het eind van het jaar automatisch een soort oudejaarsconferentie hebben.
0: Mm-hmm.
1: In one-liners.
0: Ah, superleuk. Kun je er eentje weggeven? Niet per se van vanavond, maar...
1: Nee. Nee, want ik weet ze niet uit mijn hoofd. Ik ben slechts de organisator, slechts presentator.
0: Oh, oké.
1: Maar
0: wat is een one-liner?
1: Een one-liner is een
0: ja,
1: grap
0: dus ik bedoel, kan je eentje...
1: in één regel.
0: Ja.
1: Je kent het nog van vroeger. Het is een afgeleide van de Yo Mama jokes. Of eigenlijk zijn de Yo Mama jokes weer afgeleide van een... van het begrip one-liners.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat je dus niet een heel verhaal vertelt, maar dat je kort, snappy reageert op iets wat in het nieuws gebeurt.
0: Leuk!
1: Ja.
0: Oké, nou morgen kan je er wel eentje noemen. Dan.
1: Zeker! Neem je pamper mee, want er wordt lachen geblazen morgen.
0: Nou ja, noem jij mij nou incontinent? Hou.
1: Nee, maar je gaat wel in je broek plassen.
0: Oh, oké. Okay. Want ik ben wel oud, maar zo oud ook nog niet,
1: hoor.
0: Nee,
1: dat weet ik.
0: Zometeen het nieuws van zessen. En ik dacht, ik ga met jou doornemen wat er meteen na het nieuws van zessen aankomt. Ga ik even vertalen. Maar ja, als ik zeg snoepje, hondje, snoep... snoepje, hondje, hond. Ja, dan weet je... Ja, dus die dacht ik, doen we maar even niet.
1: Okay.
0: Goer en Angie Stone, die komen er sowieso aan... met Keep Your Worries en Snoop Dogg dus. En even kijken. Hater or Love It van The Game en 50 Cent. En een nummer dat zo begint. Laten we helemaal dronken worden. Lol hebben in deze disco.
1: Let's get drunk. Let's have fun in this disco.
0: Ja, het is iets. Ze heeft een beetje woorden bedacht, kan ik vast verklappen.
1: Zeg maar
0: bijvoorbeeld Hateration.
1: Oh, Mary J. Blige met dinges. Zeg het. Vind je
0: it's a family.
1: It's a family affair.
0: Ja, helemaal goed.
1: Stop de tijd.
0: Ja. Ja? Nee, oké. Okay,
1: Janet,
0: niet.
1: Hè?
0: Nee, ja, dat was Janet.
1: Kom op,
0: nee, die moeten we natuurlijk niet. Die gaan we natuurlijk niet eruit gooien. Oh, en nu kan ik hem ook niet. Krijg ik hem niet terug? Ik krijg gewoon Janet niet terug. Nou, weet je wat? Dan komt ze er
1: dat
0: zo
1: is mij
0: meteen.
1: Dat ook gebeurd. Dat ik Janet niet terugkreeg.
0: Oh my goodness, wat gebeurt hier? Het gaat gewoon helemaal mis.
1: Dat was nou een one-liner.
0: Dat is mij ook gebeurd, dat ik Janet niet terug...
1: Weet
0: ja,
1: ze meteen
0: sorry,
1: snappy
0: jongens.
1: Terugkomen op wat er aan de hand is.
0: Oh my goodness, wat gebeurt hier? Ik probeer alles terug te halen.
1: Iemand heeft de rekening niet betaald.
0: Ja, nee, oké, okay, we zijn er weer. Jemig de pemig.
1: Niks aan de hand.
0: Nou, oké, okay, Janet Jackson dus, hè.
1: Met Go Deep.
0: Gingen jullie dat? Ik bedoel, een intense relatie?
1: Het was heel intens.
0: Okay.
1: Kort en hevig.
0: Oké. Okay.

0: Classic R&B, hip hop, and soul. Blend. Zes uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht in het noorden een flatgebouw aan met drones en raketten. Ook andere regio's werden getroffen. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Ondernemers en inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Extra camera's en een samenscholingsverbod hebben volgens burgemeester Breukelman niet het gewenste effect. Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn 10 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Eén van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Hier en daar stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt. Die is intussen afgesloten. Bij sommige winkels liep het water naar binnen. De schade loopt in de tonnen. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten steeds meer plaatsen regen en in het zuidoosten kans op onweer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Morgen opnieuw kans op buien, dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 7 uur. Zit van der Linde met het NOS Journaal. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
1: Het rapport is opgesteld door het Financieel Expertisecentrum dat het vorige kabinet de opdracht kreeg om dit te onderzoeken, omdat er al meerdere gevallen bekend waren. Maar ja, hoe groot is het nu precies? Nou, dat is dus in dat rapport onderzocht.
0: Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. De VN zegt dat mensen nergens veilig zijn. De burgeroorlog duurt al ruim 13 jaar. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. Vanuit het gebied langs de Rode Zee nemen ze militaire complexen en olieinstallaties in Saoedi-Arabië onder vuur. Saoedi-Arabië en het Jemenitische regeringsleger zijn een tegenoffensief begonnen. Een Duitser die vastzit op verdenking van de moord op een man in Herkenbos in Limburg wordt ook verdacht van het vermoorden van zijn eigen moeder. Zij wordt al 2 jaar vermist. De verdachte van 48 zegt met beide zaken niets te maken te hebben. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Verslaggever Onno Beukers vroeg waarom ze dat doen.
2: Sensatie. Sensatie zoeken.
3: Nee. En ben je niet bang dat je dan ook een keer gepakt wordt?
2: Ik ben niet bang dat ik word gepakt. Als je snel bent en slim, dan kom je zo weg.
0: Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Nederland zijn de laatste jaren 6.000 tot 11.000 huizen gekocht... waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum... dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten... en vervolgens worden die gebruikt voor allerlei illegale zaken... zegt de Vereniging van Banken.
1: In die huizen vindt uitbuiting plaats, er vinden oplichting plaats... er vinden hele verschrikkelijke dingen plaats. Het verstoort de leefbaarheid van een wijk.
0: Een mogelijke oplossing is dat banken de opgegeven inkomensgegevens... kunnen controleren bij de Belastingdienst... maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. Een Duitse verdachte van een moord in Herkenbos in Limburg... wordt nu ook verdacht van het om het leven brengen van zijn eigen moeder. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Daniel B. was al verdachte van de moord een jaar geleden op een man in Herkenbos. Die werd doodgevonden bij zijn villa, waarschijnlijk bij een mislukte woningoverval. B. zegt dat hij niets met die zaak te maken heeft. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod... bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan het alcoholverbod. Een Amerikaans echtpaar is aangeklaagd in een onderzoek... naar de mishandeling van zeker 15 kinderen. De man en vrouw runden een bureau voor draagmoederschap... en hielden de kinderen verborgen in hun villa. Daar werden ze door kindermeisjes geslagen en gestompt. De slachtoffers zijn tussen de 2 maanden en 13 jaar oud. Het echtpaar zegt onschuldig te zijn. Volgens Amerikaanse media wilden zij een grote familie creëren. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

When I was young,

0: and soul. Blend. 9 uur.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met de eerste maatregelen komt om het onderwijs te verbeteren. In een tv-toespraak zei hij dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. In Frankrijk is veel kritiek op het optreden van de politie bij de demonstraties. Dat zou te gewelddadig zijn. Maar de premier ontkent dat de politie opdracht heeft gehad om hard in te grijpen.
2: Je wil donc être clair. Contrairement à ce que certains racontent et répètent, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens.
1: De ordentroepen hebben geen instructies om jongeren te confronteren, zegt premier Le Cornu. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand uit huis werd gezet, waarna er in het hele land demonstraties volgden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar moest daar weg omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht, staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. De VN zegt dat 200.000 Jemenieten inmiddels op de vlucht zijn voor oorlog. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. De VN zegt dat Jemenieten op de vlucht nergens meer veilig zijn. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag van...

0: Soul. Blend. 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand, liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. En werden beledigende teksten naar agenten geroepen, is te horen bij stadszender AT5. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Yesel Gus, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde er al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met een eerste maatregel komt voor verbeteringen in het onderwijssysteem. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. Die protesteren al weken in veel Franse steden en eisen meer geld voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: So. Blend. 11 uur.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Op last van de burgemeester is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober en een Israëlische vlag verbrand. Het is 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 mensen vermoorden. De ministers Jesselgus, Berendsen en Letschert bezochten vanavond een herdenking in een Amsterdamse synagoge. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. Die kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. De Franse regering komt nog voor het einde van deze maand met verbeteringen voor het onderwijssysteem. Dat beloofde de Franse premier Le Cornu vanavond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Cagnes-sur-Mer in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. Die panden worden vervolgens gebruikt voor het witwassen en voor drugscriminaliteit. Het weer op steeds meer plaatsen regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Show. Blend. 12 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. En ook werd een Israëlische vlag verbrand en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen 10.000 mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen bij de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daardoor niet mogelijk was. Toen de demonstratie zich later verder de stad in verplaatste, werd deze oplast van de burgemeester ontbonden. Populaties van vogels, zoogdieren, reptielen en andere gewervelde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er volgens het WNF ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Enzo. Blend. 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen van de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daarom niet mogelijk was. Toen de demonstranten later verder de stad introkken, werd de demonstratie op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Mari Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En de Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. Door de hogere schuld nemen ook de kosten voor rente en aflossing toe. Dat betekent dat er minder geld over is voor andere uitgaven of dat lidstaten mogelijk meer moeten bijdragen. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.